0: Hij is in 2020 naar de VS en werd er in 2024 opgepakt. Hij loog tegen de Amerikaanse immigratiedienst en kreeg zo een verblijfsvergunning. Ook daarvoor is hij veroordeeld. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft AA Gent de wedstrijd tegen Standaard gewonnen met 2-1. Standaardspeler Ibe Houtekiet reageerde teleurgesteld.
1: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
0: In het klassement blijft Standaard voorlopig zesde. Gent staat door de overwinning nu aan de leiding. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken aan de kust liever kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen heeft de Assise-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assise-voorzitter.
1: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het Assise-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten, de huisgenoten liever. Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. Een van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroompanne. Het volledige land zou getroffen zijn. Miljoenen mensen zitten dus zonder stroom. Het is al de 7e keer dit jaar dat er zo'n stroompanne is in Cuba. Het land heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar de stroomonderbrekingen zijn ook toegenomen door de olieblokkade van de Verenigde Staten. Daardoor is er te weinig brandstof voor generatoren. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN en Politico reageren bijzonder scherp op de aankondiging dat ze niet meer welkom zijn in het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump beschuldigt hen samen met MS Now van fake news. Trump wil daarom de journalisten van de 3 nieuwsmedia niet langer in zijn ambtswoning.
2: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. Fake news. And that's why they have no credibility.
0: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. Politico heeft alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. En op de luchthaven van Luxemburg is de voorbije avond en vannacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd nadat er verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die drones vandaan kwamen. Het vliegverkeer in Europa is de voorbije maanden al regelmatig verstoord door incidenten met drones. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Aan de kust kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

M&M.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering en de Deense regering hebben een akkoord bereikt over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gemeld op zijn sociale media. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken. Trump heeft de voorbije maanden regelmatig mee gedreigd om het eiland in te nemen. Ook al is Denemarken een bondgenoot van de VS. Nu zou er dus een akkoord zijn tussen beide landen, onder meer om meer Amerikaanse militairen te stationeren in Groenland. Trump wil naar eigen zeggen voorkomen dat Rusland of China er te veel invloed zouden krijgen. De Amerikaanse president heeft gisteravond ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse nieuwsmedia NS Now, CNN en Politico niet langer welkom zijn in het Witte Huis. Trump beschuldigt hen van fake news en hij wil de journalisten van de 3 nieuwsmedia daarom niet langer in zijn ambtswoning.
1: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories, fake news. And that's why they have no credibility.
0: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. CNN en Politico hebben alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. De 3 nieuwsmedia zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroompanne. Het volledige land zou getroffen zijn. Miljoenen mensen zitten dus zonder stroom. Het is al de 7e keer dit jaar dat er zo'n stroompanne is in Cuba. Het land heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar de stroomonderbrekingen zijn ook toegenomen door de olieblokkade van de VS. Daardoor is er te weinig brandstof voor generatoren. En in Antwerpen heeft de Assize-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
2: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen. Doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten. Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. Een van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. En dan nog het weer. Bewolkt weer bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. En aan de kust kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering en de Deense regering hebben een akkoord bereikt over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gemeld op zijn sociale media. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken. Trump heeft de voorbije maanden regelmatig meegedreigd om het eiland in te nemen, ook al is Denemarken een bondgenoot van de VS. Nu zou er dus een akkoord zijn tussen beide landen, onder meer om meer Amerikaanse militairen te stationeren in Groenland. Trump wil naar eigen zeggen voorkomen dat Rusland of China er te veel invloed zouden krijgen. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse nieuwsmedia MS Now, CNN en Politico niet langer welkom zijn in het Witte Huis. Trump beschuldigt hen van fake news en hij wil de journalisten van de 3 nieuwsmedia daarom niet langer in zijn ambtswoning.
1: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. They're fake news. And that's why they have no credibility.
0: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. CNN en Politico hebben alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. De 3 nieuwsmedia zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. In het noordoosten van Oekraïne, in de stad Sumy, zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Russische leger. Bij de aanval werd een appartementsgebouw geraakt. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers onder het puin. 4 bewoners konden al gered worden, 1 van hen was een kind. Ook op andere plaatsen in Oekraïne voerde het Russische leger opnieuw drone- en luchtaanvallen uit vannacht. Zo werd onder meer ook een ziekenhuis geraakt in de stad Pavlograd. En in Antwerpen heeft de Assize-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
2: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen. Doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten, zij vormden samen een geloofsgemeenschap. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. En dan nog het weer. Bewolkt weer bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Aan de kust liever. Zo is het. Kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd en zou volgende week ondertekend worden op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens de Amerikaanse president Trump krijgt de VS permanente en oneindige controle over de veiligheid op Groenland. De Deense premier Frederiksen zegt alleen dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en dat het akkoord ook de soevereiniteit van Denemarken en Groenland respecteert. Maandenlang heeft president Trump gedreigd om het eiland desnoods met geweld in te nemen, omdat Groenland van cruciaal belang zou zijn voor de Amerikaanse veiligheid. Maar experts denken dat Trump vooral uit was op de zeldzame grondstoffen van Groenland. De Assise-jury in Antwerpen heeft de vader van de 14-jarige Chiron schuldig bevonden aan moord. De jongen werd begin 2022 ziek bij zijn vader thuis in Turnhout. Hij overleed en pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden op een bed. 6 mensen stonden terecht, de vader en 5 huisgenoten. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken, de anderen zijn veroordeeld omdat ze de jongen te weinig eten en verzorging gaven. De moeder van Chiron is opgelucht.
1: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Chiron, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces, eindelijk. Ja, sorry.
0: Op de luchthaven van Luxemburg is de voorbije avond en de afgelopen nacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd nadat verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die vandaan kwamen. Het vliegverkeer in Europa is de voorbije maanden geregeld verstoord door incidenten met drones. Sport in de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaard. Het tweede Gentse doelpunt viel pas op het einde van de wedstrijd. Standaardspeler Ibe Houtekiet is teleurgesteld.
2: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
0: Het weer. Veel wolken vandaag met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger vanaf de kust. Volgende week wordt rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: M&M's.

0: is 7 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Antwerpen is de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de assisevoorzitter.
1: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen. Doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het proces stonden in totaal 6 mensen terecht, de vader van Jairon en 5 huisgenoten, die samen een geloofsgemeenschap vormden. Een van die huisgenoten is vrijgesproken, de anderen zijn veroordeeld omdat ze de jongen geen eten of verzorging gaven. Maandag kennen de veroordeelden hun straf. De politie is binnengevallen in Indiase restaurants in 5 Europese landen, 1 daarvan in België. Het is een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. 70 mogelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd, Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden onderbetaald en ook bedreigd met geweld om te voorkomen dat ze een klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Dat akkoord volgt na maandenlange dreigingen van president Trump om het Deense autonome eiland met geweld in te nemen. Thomas de Grave heeft de details.
2: President Trump schreef op sociale media dat de VS alles zal kunnen doen wat nodig is om de veiligheid te garanderen en Groenland te verdedigen. En dat onbeperkt in de tijd. Al is dat iets wat de VS en Denemarken al overeen waren gekomen in een akkoord in 1951. Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert. Duidelijk is wel dat dit verre weg blijft van de vijandige overname waar Donald Trump maanden mee dreigde.
0: Sport in de hoogste klasse van het voetbal is AH Gent voorlopig alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaard. Het tweede Gentse doelpunt, een kopbal van Burgess, viel pas op het einde van de wedstrijd. Het weer, veel wolken vandaag, vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind daar. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger, volgende week rustig en droog met zonnige periodes en ook geleidelijk enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: M&M. Wakker worden met de best songs ever. M&M Throwback. Evelien de Bakker.
4: Niks beter dan al vroeg wakker zijn in het weekend. En als je dat totaal niet volgt, geen probleem. One Direction duwt je wel een beetje in die richting.

Een goede stevige One Direction Drag Me Down op jouw zaterdagochtend. 6 minuten over 7. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik had echt sinds gisteravond het gevoel van amai. We zijn hier echt richting de herfst aan het gaan. In de zin van, ik vond dat het zeer snel donker was gisteravond. Ik dacht zo rond 7 uur, ik ga nog een goede wandeling maken. Om me daarna in de zetel te ploffen. En iets voor 8 uur dacht ik, oei. Dan begint hier al donker te worden, ik moet dringend richting huis. Maar bol, het is logisch ook, hè. 19 september vandaag. Maar ik heb er wel zin in. Het gaat een leuk weekend worden. Zeker omdat ik nu al vroeg kan wakker zijn samen met jou. Als je dat oordeel niet deelt, en dat snap ik, dan moet je gewoon beseffen dat je niet de enige bent. En daar zorg ik altijd voor ons collectief samenkomstmoment in de app van VRT Max. Dus dit is het moment dat jij kan tonen dat jij al wakker bent samen met mij. Wakker met de bakker. Maar dan moet je het natuurlijk even tonen. Dat kan zeer simpel. Met een berichtje, met de plannen waarom je al of nog wakker bent. Een simpele foto. Maar met een goede morgen ben ik ook al zeer tevreden. Dus laat maar zien, wie is er wakker met de bakker? Laat je zien in de app van VRT Max. M&M. Wakker met de bakker.

Hopelijk is het een weekend vol plannen voor jou. Goedemorgen. Ja, behalve misschien eentje. Want ik hoop dat op een vliegtuig stappen het misschien toch niet zal zijn. Toch als het vertrek van op Charleroi is gepland. Want daar worden blijkbaar vandaag toch bijna 50 vluchten geannuleerd. Dat komt daar nog altijd door een stakingsactie van de verkeersleiders. Dus als je toch op vertrekken staat, zeker online goed checken of je vlucht effectief wel doorgaat. Want zo voor niks naar Charleroi rijden, het is geen pretje natuurlijk. Op zo'n momenten is het toch altijd een beetje veiliger om de geplande activiteiten iets dichter bij huis te houden in het weekend. En ik ga ervoor zorgen dat jij de komende dagen al leuke plannen kan maken.

Want zeker ook met dit weer dat eraan komt, iets meer regen en zo, de herfst in het algemeen. Maar dan kan een cinema date altijd deugd doen. En dit weekend, ik ga ervoor zorgen trouwens. Morgen kan je tickets winnen. En vandaag ook. Dus ik ga er heel snel voor zorgen dat jij met een grote bak popcorn, zo is het, naar het beste uitzicht kan gaan kijken. Als je wil winnen, dan zou ik zeker blijven hangen tot na 8 uur vandaag. M&M Throwback.

0: Ook dat is wakker worden met M&M Throwback. Ik had perfect van Mika, Relax Take It Easy kunnen nemen. Of Grace Kelly. Maar het zijn deze songs die je hoort. Love Today. En natuurlijk wil ik ook zeer graag horen dat jij al of nog wakker bent met de bakker. Dus laat je maar zien in de app van VRT Max.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Debat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Knaldi.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on!
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: M&M.
13: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: een slechtere plek dan de armen van Jennifer Lopez. Ja, een betere plek. Wacht, ik ben in de war. M&M Throwback. Er zijn echt wel ergere plekken om te zijn dan in de armen van Jennifer Lopez. Zo wou ik het zeggen, maar het kwam er volledig verkeerd uit. Maar wat? Het is zaterdagochtend. Je kent het wel, sowieso. Wat ik daarnet ook vertelde over dat ik echt het gevoel had gisteren dat het precies ineens veel sneller donker was. Roel die heeft mij volledig gesteund in de app van VRT Max. Die zei, ik dacht net hetzelfde gisteravond om 8:15. Dacht ik dat het 9:15 was. En de jongste is zelfs een uur vroeger gaan slapen. Voilà, ik ben echt niet de enige. Ik weet niet hoe het komt. Door het weer misschien of door de wolken. Maar bon, zwat, we zijn erbij. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Lopke Mortier die heeft ook al een berichtje gestuurd. Zelfs in de vroege ochtend dat ze eerste jobje al had en de manen van haar paard had helemaal ingevlochten en ondertussen is al aanwezig op een wedstrijd. Erik die stuurt ook, goedemorgen, klusjesman in de jachthaven, Mendonk, dus leuk in de boot geslapen vannacht. Dan is er ook een berichtje van Angelica, die stuurt klaar voor een verhuisweekend met, superbelangrijk, ook een volledige doos met koffiekoeken erbij. Dat is zeer goed geregeld, de helpers die zullen zeer content zijn. En dan is er ook Jordan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Evelien.
0: Jordan Gijzelen uit Wevelgem. En bij jou is het zelfs met een examen op deze zaterdagochtend. Neem ons eens mee, wat gaat er juist gebeuren?
1: Wel, deze ochtend om 8:30 hebben we eerst een examen over redden van personen en dieren. En daarna heb ik nog een inhaalles die ik nog moest herhalen van brandbestrijding.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, toch een pittige dag vandaag.
0: Dat klinkt zeker als een pittige dag. Dus je zit bij de brandweer of je gaat richting de brandweer? Of hoe zit dat juist?
1: Ja, momenteel ben ik stagiair brandweerman in Menen.
0: Oké. Okay.
1: Dus in januari ben ik gestart met mijn opleiding. Dat is iedere zaterdag eigenlijk lessen die ik ga volgen bij Wobra in Zevelgem. Dat is een opleidingscentrum. En momenteel heb ik ook al 4 modules afgerond. En per module dat je afrondt, zijn er eigenlijk oproepbaar voor hetgene dat je afgerond hebt.
0: Ah ja, oké, op die manier. Amai, ik wist niet dat dat zo in elkaar zat. En hoeveel modules moet je dan nog doen om het echt volledig klaar te hebben?
1: 8 modules, maar het zijn nog redelijk wat grote cursus.
0: Ja, de lijn was net even verbroken, dus ik heb het getal nu net niet gehoord.
1: 8.
0: Oké. Dus je zit eigenlijk in de helft dan hierna?
1: Ja. Dat is... In januari heb ik mijn laatste module en daarna ben ik volledig stagiair. En ben ik 6 maanden oproepbaar, tussen september en oktober. En dan beslist het zo'n college van de brandweer eigenlijk op dat ik toegelaten ben als brandweerman.
0: Amai, dat is echt een superheftig traject. Dat is ook superhelder uitgelegd, Jordan. Dus daar score je zeker en vast al 10 op 10 op bij mij. Dus dat is zeer goed gedaan.
1: Dat
0: examen van redden van dieren en personen, is dat dan theoretisch? Of ga je daar iets praktisch mee moeten doen dan straks?
1: Het examen is theoretisch. Praktisch worden we eigenlijk constant permanent geëvalueerd bij de les.
0: Okay.
1: Vanaf dat we praktijk hebben, gaan zij daar eigenlijk al punten gaan geven. En nu is eigenlijk alles theorie dat we theoretisch krijgen.
0: Alright, maar kijk, helemaal helder, wel helemaal klaar voor het examen dan, denk ik, als ik je zo al hoor uitleggen, Jordan. Dus ik ben er van overtuigd, ook als je al zoveel modules hebt afgerond, dan gaat dat helemaal in orde komen, man.
1: We hopen het, hè.
0: Maar ja, het is dat. Ik vind het echt super chapeau dat je daar zoveel tijd in steekt, want het is natuurlijk een heel pittig traject. Maar kijk, je gaat het helemaal goed afronden en met te beginnen met het examen van vandaag uiteraard. Als je al zoveel modules goed hebt afgevinkt, dan gaat dat zeer goed komen. Jordan, ik ga jou heel veel succes wensen. Succes ook nog met de rit. En ja, we gaan duimen, hè, voor vandaag.
1: Dankjewel.

0: Zeer welkom bij de leukste ochtendshow in het weekend. Dat is M&M Throwback. De leukste songs uit de teens, de nillies, de 90's, die krijg je hier. Dat is uiteraard met een stromaai. Too Slim, man. 8:05. We moeten nog eens terug naar vorige week. Maar eerst naar de problemen onderweg, want ze zijn aan het werken en daardoor problemen op de Antwerpse ring richting Nederland in Antwerpen-Oost. Tot maandagochtend 5:00 is de afrit Deurne daar afgesloten. Ook de aansluiting van de E313 richting Antwerpen met de ring naar Nederland, die is dicht. En dat tot zometeen 8:00. Dus zolang is op de ring in Antwerpen-Oost maar één rijstrook beschikbaar. En nog door werken kan je op de E17 van Gent naar Kortrijk in de Pinte maar over één rijstrook. Dat is tot deze ochtend 10:00. De afrit de Pinte is het hele weekend dicht.
1: M&M Throwback Ticket Weekend.
2: Ga dankzij M&M naar de grootste throwback-artiesten.
0: Dat is een heerlijke throwback naar vorig weekend. Want toen was er het M&M Throwback Ticket Weekend. Ik zorg er dan altijd voor dat jij naar de grootste throwback-artiesten kan gaan. En wie stond er gisteren in de AFAS Dome? Jawel, de darlings van de Pussycat Dolls. Met een PCD Forever Tour waren ze helemaal terug, of toch niet helemaal, want het was echt maar een deel van de bende. Maar wat? Het was echt goed naar het schijnt. Ik kon er zelf niet bij zijn, jammer genoeg, maar een gelukkige DJ Kato Peters die zat deze ochtend al in mijn WhatsApp. Allee, het is te zeggen, ze heeft dat gisteravond nog verstuurd, maar ik heb het pas deze ochtend kunnen horen.
3: Dag Emeline, ik ben net terug van het concert van de Pussycat Dolls en ik kan u vertellen, ik ben zo blij dat die reunie eindelijk is gebeurd, want wat voor schijven hebben die allemaal, jong. Dat is niet normaal. Ik heb mij zo hard geamuseerd. Ik zal u het dieptepunt en het hoogtepunt van de avond vertellen. Het dieptepunt is dat 1/3 van de tijd hebben ze gespendeerd aan solo dingen te brengen. Dat was een beetje raar. Daarvoor was ik daar niet. Maar bon, ça va. Alle hits daarna van hun allemaal samen heeft het best wel goed gemaakt. En dan het hoogtepunt was tijdens Buttons. Want ten eerste was Nicole deze keer wel op tijd. Dat is nice. En ten tweede is Julie Vermeijre ineens mee op het podium gekomen en heeft hij daar gewoon mee gedanst op Buttons. Was mega cool om te zien. Kan je ook gewoon checken op de Instagram stories van M&M of op onze TikTok. Want daar heb ik het allemaal gepost.
0: De socials van M&M inderdaad in de gaten houden, want ik heb het ineens ook gezien dat Julie Vermeijre daar weer op het podium stond. Crazy moment. Maar ga het vooral meebeleven via de socials, want je gaat er geen spijt van hebben. Oh.

0: van de Pussycat Dolls. M&M. Throwback Takeover. Nu vooral het moment dat jij de app van VRT Max kan overnemen. En vooral met een titel en een artiest. Want hier in de show, vlak voor 8 uur, krijg je 1 moment. 1 kans om zelf de leukste songs van vroeger aan te vragen. Dus is er zo eentje die altijd passeert in je Spotify-playlist en je denkt van, maar ja, maar draai die nog eens op M&M. Wel, ik ga het regelen. Titel en artiest, duw maar door. Een song uit de teens, de Nillies of iets langer geleden. Ik ben zeer benieuwd.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Oh my god, ik ga!
3: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
2: Ik ga, met 3 vriendinnen.
4: Oh, dat is ongelooflijk. Ik ga zeker.
3: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
2: Woe!
5: Wij gaan!
6: Ah, dan ik ook.
7: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
9: Vanavond een currieke?
8: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Ah, dag juffrouw.
11: Hey.
10: Is mama van achter bij de vrachtwagens?
11: Ja.
10: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
11: Oké.
10: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
11: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
10: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
11: Zeker. En dan krijg ik misschien centjes.
10: Haha, jij bent een slimme.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
13: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
14: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank
13: je. En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Go yellow!
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl, Pearl, Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Dat is terug gaan naar de diepe Nillies met Jasper Erkens, Waiting Like a Dog. M&M. 10 minuten voor 8 op jouw zaterdagochtend. En ik moet zeggen, ik heb er echt van genoten afgelopen week. Ook natuurlijk om te horen dat jij misschien wel richting Disneyland Parijs kon vertrekken dankzij Club Kouter. Maar die hun uitdagingen, sorry, maar ik heb me soms echt kapot gelachen van Wannes en Kouter, die bijvoorbeeld op een bepaald moment onderlangs in een ijsbad gingen gaan zitten. Die emoties, ik moet zeggen, ze waren zeer intens.
1: Okay, you can do it, you can do it.
2: Wow! Oh, je hebt
3: hier geroepen. Shut up. Oh, oh, oh. I'm so done.
2: Het is gewoon zo wat kou. Ja, precies of je hebt zo bij je voeten in de sneeuw of zo. Zo voelt het.
3: Fuck. Oh my god. Ja, ik ga eruit.
2: Mijn ellebogen hebben ook wel kou.
3: Oh my god.
0: En je kan die emoties ook gewoon bekijken, want de filmpjes die staan ook onder andere op de Instagram van M&M. Dus ga het zeker checken. En als je zoiets hebt van, oh, maar ik wil ook naar Disneyland. Geen enkel probleem. Ik zal vanaf nu maandag luisteren naar de M&M ochtendshow. En vooral naar de M&M hitquiz, die elke dag wordt gespeeld rond 8:15. En daar kan jij jouw Disney-avontuur gewoon nog mee beleven.

als je daar nog nooit bent geweest in Disneyland Parijs, pak dan je kans. Vanaf maandag elke dag in de M&M ochtendshow tijdens de M&M hitquiz. Dan kan je dagtickets winnen voor Disneyland Parijs. Throwback Takeover. En natuurlijk de kans nu om jouw favoriete song van vroeger nog eens terug te horen in Throwback Takeover. En altijd zeer leuk om te zien dat er massa's op binnenkomt via de app van VRT Max. Bijvoorbeeld Boyzone zie ik, No Matter What. Runaway van Aurora. Jessie met Innocence. Maar dan was er de suggestie van Roel. Die zat al een beetje ver bij mij, maar ik dacht, amai, dat is veel power voor een zaterdagochtend. Kunnen we misschien wel gebruiken. Everybody get up.

0: zondagavond op VRT1.
1: En dan, ik wachtte tot als alle schoon meisjes al op de dansvloer aan het dansen waren. En dan zat daar zo meestal ook nog een meisje met problemen. Zo. En ik ging die echt vragen. Hè. Juffrouw, wilde jij met mij dansen alstublieft? Die zei ook nee.
0: Op VRT1 in Urbanus van Binnen duik je mee in het geheugen van Urbanus. Op VRT Canvas is er Irvin Welsh's Crime, voor wie meer zin heeft in misdaad. En op VRT Max is er Misdaad à Volonté, met de serie Cooper & Fry. Veel kijkplezier.
2: Zeg lief, weet jij waar dat we een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
8: Chipolatas, klinkt goed, hè?
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
10: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Melina Verbeek.
12: De vader van de overleden Jairon is schuldig aan moord. In Antwerpen heeft de Assize jury de vader van Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. De jongen van 14 stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde om medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon gestorven, zei de Assize-voorzitter.
13: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
12: Op het Assize-proces stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en een aantal mensen die bij hem woonden. 1 van hen is vrijgesproken. Maandag kennen de vader en de anderen hun straf. De politie is binnengevallen in Indiaanse restaurants in 5 Europese landen, waaronder ook 1 in ons land. Het ging om een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. Er zijn ook 70 mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Het zijn Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden te weinig betaald en bedreigd met geweld, zodat ze geen klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Het eiland is een autonoom deel van Denemarken. De Amerikaanse president Trump dreigde maandenlang om Groenland in te nemen, dus noods met geweld. Hij zei dat Groenland cruciaal is voor de veiligheid van de VS, maar experts denken dat hij vooral interesse had in de zeldzame grondstoffen op Groenland. VS-correspondent Thomas de Grave heeft meer details over het akkoord.
14: Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert.
12: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. En in het voetbal heeft AA Gent thuis met 2-1 gewonnen van Standaard. Het wordt zo leider in het klassement. Verdediger Christian Burgess kon in het slot van de wedstrijd scoren met een kopbal. We bleven gaan voor dat tweede doelpunt, zegt hij, en de bal kwam perfect op mijn hoofd.
15: I thought second half we were a lot better, dominated the play a little bit. I think we were pushing for that second, and then yeah, the ball was right in my head, and tried my best not to miss it.
12: Gent heeft 3 punten meer dan Union dat zondag speelt. Standaard blijft voorlopig 6e. Veel wolken vandaag met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust. We halen tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag wat droger. Volgende week droog met zon en wolken en geleidelijk ook wat warmer.
0: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt.
11: Je schrijft Blaklader.
16: M&M.
17: Wakker worden met de best songs ever.
16: M&M Throwback.
17: Evelien de Bakker.
18: En ook met cinematickets, want ik ga een duo weggeven richting de cinema. Jij kan erbij zijn, blijf er hangen.

0: nog voor de eerste keer op, Tomorrowland. Calvin Harris.
1: M&M Throwback.
0: Maar het is een stevige zaterdagochtend. Ik voel het al. 7 minuten over 8. Zeer welkom in het weekend van M&M. Begin je natuurlijk elke zaterdag en zondagochtend met M&M Throwback. Dat is met de best songs ever. Het is echt de leukste songs van vroeger. Uit de teens, uit de nillies, uit de 90s. Ze komen allemaal voorbij. En straks ga jij weer mogen kiezen, mee mogen bepalen welke songs effectief in de playlist verschijnen. Dus blijf er zeker bij. Hou de app van VRT Max ook al zeer dicht bij jou. Niet alleen om je mening te geven, maar ik ga er ook voor zorgen dat een van jouw volgende weekends zalig gepimpt worden. Want dit weekend geef ik extra veel cinematickets weg. Dat is altijd leuk natuurlijk, we gaan richting de herfst. Je wil altijd wel een backup plan hebben in het leven om richting de cinema te kunnen gaan als je buiten activiteiten in het water vallen, letterlijk en figuurlijk. Dan is de cinema altijd een zeer goed idee. Deze ochtend kan je cinematickets winnen voor de tweede reboot en ondertussen ook al de 8e film in de Resident Evil filmreeks. Het is een horrorfilm. Het is, ja, het is, ik ga het gewoon een stukje van de trailer laten horen en je gaat meteen doorhebben van, ah ja, we zitten in die vibe.
2: Everything that has happened in this town transpired in a matter of hours. You've got no idea what you've got there in your hands.
0: Voel je het al? De vibe? Ik denk het wel. Maar dat is heel leuk, hè? Het is ook een gloednieuw verhaal. Maar dat je Brian gaat zien, die een medisch koerier is. Ja, die uiteindelijk gaat vechten voor zijn leven. We zijn zeer benieuwd hoe dat gaat eindigen. Als je daar naartoe wilt, naar die cinema date. En naar die film in het algemeen. Dan gaan we het zeer simpel houden op deze zaterdagochtend. En dan stuur je gewoon in de app van VRT Max. Ik wil naar de cinema. Voilà, dat is het. En natuurlijk ook wel in de mood zijn voor horrorfilms. Anders wordt het een lange avond, denk ik. Maar het ziet er heel cool uit. Het klinkt heel cool. Dus met z'n tweetjes naar de cinema gaan. Dan stuur je het gewoon in de app van VRT Max. Ik wil naar de cinema.

0: dat niet zitten. Ja, veel volk in de app van VRT Max, duidelijk wel. Jij moest gewoon één boodschap doorsturen. Ik wil naar de cinema. Veel volk dat inderdaad richting het cinemaatje wil vertrekken. We gaan eens luisteren bij Louise. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Oh, het is echt al met veel stralen op deze zaterdagochtend.
1: Ja. De zon schijnt niet, maar we laten het zonnetje toch naar ons hart komen.
0: Oh, maar kijk eens. Oh, dat doet mij zeer veel deugd, lieve Louise. En ook om te zien dat jij in de app van VRT Max hebt gestuurd. Want jij wil gewoon specifiek iemand zeer graag meenemen richting de cinema.
1: Ja, ik zou heel graag mijn vriend willen meenemen naar de cinema. Omdat inderdaad, hoe die zegt, de herfst komt eraan. Dus is het al leuk voor zelf eens op date night te gaan.
0: Maar ja, absoluut. Het is altijd een zeer goed plan om een backup plan in het leven te hebben. Dat is zeer zeker waar. We gaan ook eens luisteren bij Adeline. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, Adeline. Zeg, je had ook een berichtje gestuurd, maar eigenlijk had je niet zelf gestuurd.
2: Ja, ik had wel zelf gestuurd, maar het was op vraag van mijn zoon.
0: Ah ja, oké. Okay. Het was in functie van.
2: Ja, in functie van.
0: Oké, okay, wil dat dan zeggen dat jij ook mee naar de cinema mag gaan?
2: Ja, ik denk het wel. Dan gaan we samen, hè?
0: Ik voel nog een beetje onderhandelingsmarge. Maar Swat, het belangrijkste is, lieve Anneleen, lieve Louise, jullie gaan allebei, niet samen, maar elk apart, naar de cinema!
1: Dankjewel.
0: Maar kijk eens, met heel veel
2: dat
0: plezier.
2: Dat is heel leuk, hè?
0: Ja, absoluut, absoluut. Anneleen, Louise, heel veel plezier.
2: Dankjewel.

0: Geen paniek als je net zoals Louise en Anneleen richting de cinema wil vertrekken. Morgen weer een nieuwe kans. En dan is het voor een iets minder enge film.
1: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel. Cha-cha-cha.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Meer tijd voor jezelf nodig?
4: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
3: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
4: Even helemaal niks.
3: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
5: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.

0: Ik ga een uitspraak doen. Is het een beetje pijnlijk? Oh, misschien, ik weet het niet. Als ik het hier vertelde op de vloer, dan kreeg ik soms wel een paar scheve blikken. Ik ga daar heel eerlijk over zijn. Maar zat, ik vind het helemaal prima.
1: M&M Throwback.
2: Wakker worden met de best songs ever.
1: En die bepaal jij.
0: Want het is pas deze zomer gebeurd dat ik naar de serie Dertigers ben beginnen kijken. Ja, dat is zot, hè. Dat is echt al van een paar jaar geleden. En deze zomer werd het mij aangeraden door een van de collega's hier op de vloer. Uiteraard kende ik Dertigers al, maar... ja, ik weet het niet. Ik was nog nooit in gang geschoten. En ik dacht deze zomer via de app van VRT Max... ah wel, je kan al die afleveringen gewoon bingen. Let's go. En oh my, het was zeer goed. Het was zeer goed. Ik zit... de bende van Antwerpen is afgerond. Nu zit ik in de bende van Vlaams-Brabant. Maar dat brengt mij tot dit moment... want jij gaat ervoor zorgen dat zeer goede throwback songs er al dan niet gaan bijzitten. Hier in de playlist. En ik heb me dus laten inspireren door Dertigers. Want wat was de titelsong van Dertigers? Want toch het eerste deel? Dat was Levelers met What a Beautiful Day. Dus als je zoiets hebt van, maar draai die eens wat meer in M&M Throwback, dan stuur je via de app van VRT Max Throwback. En anders kipper je die volledig de vuilbak in. En dan mag je ook gewoon vuilbak doorsturen. Dus jouw mening, zeer belangrijk voor de playlist van M&M Throwback. Voor deze Levelers.

De titelsong van Dertigers. Maar blijft hij in de playlist van M&M Throwback. Het was zeer op het randje. Maar het is onder andere dankzij Sarah Kozemans, dankzij Katrien, dat het een... Ja, nee wordt. Voor de Levelers. En What a Beautiful Day. Kijk, jij mag beslissen welke songs er terechtkomen in M&M Throwback. David die ging wel voor een ja voor een throwback. Ook Daryl ook ja. Maar Jasper, nee, ook een nee. Maar dat is het belangrijkste, dat jij het laat weten uiteraard. Nu, dus...

0: De laatste keer dat ze in België waren, de script, was dit het einde op de setlist met Will.i.am Hall of Fame. En zaterdag 28 november zijn ze terug in de Lotto Arena. Nu, 8:58. Goedemorgen, Melina.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt het belangrijkste nieuws voor ons.
1: Ja, de vader van Jairon is schuldig aan moord. Dat heeft een assize jury beslist. De jongen van 14 stierf in 2022 bij zijn vader thuis. Hij was ziek, maar zijn vader weigerde om een dokter te bellen. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op het eiland Groenland. En in het voetbal heeft A-agent met 2-1 gewonnen van Standaard. A-agent is nu leider in het klassement. Meer over dit nieuws hoor je om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Problemen doorwerken onderweg daar op de Antwerpse ring richting Nederland in Antwerpen-Oost. Tot de maandagochtend 5:00 is de afrit Deurne daar afgesloten. En nog doorwerken kan je op de E17 van Gent naar Kortrijk in de Pinte, maar over 1 rijstrook tot deze ochtend 10:00. De afrit de Pinte is het hele weekend dicht. M&M. Evelien de Bakker.

0: Milk Inc. op jouw zaterdagochtend. De vraag is natuurlijk, gaat er effectief ook een sunrise en een beetje zon in zitten voor dit weekend? We gaan het eens checken bij Sabine. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Evelien.
0: Ja, vertel eens, zit het erin, het zonnetje?
1: Het hangt er een beetje vanaf waar je zit eigenlijk. Okay. Want ik zie toch al redelijk wat wolken over Vlaanderen. Niet overal, hier en daar zijn er wat gaten. Maar vooral voor de kustrijk en voor het noordwesten van het land gaat het toch een groot deel van de dag bewolkt blijven. En daar kan af en toe een beetje gedruppel uitvallen. Een beetje gemiezer, wat lichte regen, motregen, maar het stelt eigenlijk weinig voor. En hoe meer we naar het zuiden van het land gaan, hoe zonniger dat het blijft. En ondertussen krijgen we best aangename temperaturen, tot 21 of 22 graden. Wel met een goed voelbare wind nog, matig uit het zuidwesten. En er kunnen rukwinden zijn af en toe tot 50 km per uur. Aan de kust meer wind, vrij krachtig, met soms rukwinden tot 60 km per uur. En dan voor volgende nacht blijft een storing golven over het land, over het westen en het noorden, met af en toe wat lichte regen. Dat schuift verder door naar het zuiden, dus tegen de ochtend kan misschien ook een beetje gedruppel vallen in het zuiden van het land. Maar in elk geval, de wolken zorgen ervoor dat het zacht blijft. Voor Vlaanderen vannacht temperaturen tussen 15 en 18 graden. En dan ook morgen staan we op met toch redelijk wat bewolking. Tijdens de ochtenduren kunnen er nog wat druppels vallen, wat lichte regen. Maar rond de middag en zeker ook na de middag wordt het dan stilaan droger en helemaal droog met bredere opklaringen. En we gaan opnieuw tot 20 of 21 graden. Voor begin volgende week ziet het er best aardig uit. Maandag redelijk wat zon. Dinsdag misschien wat hardnekkiger ochtendgrijs. Maar ook woensdag en donderdag rustig, mooi najaarsweer. Wordt het nog wat warmer tot 23 of misschien wel 24 graden.
0: Amai, dat klinkt helemaal niet slecht. We gaan weer zo een beetje naar het zachtere herfstweer. Dat vind ik altijd heel aangenaam.
1: Ja,
0: veel
1: absoluut.
0: Mensen denk ik ook. En dankjewel voor die update, Sabine. Tot de volgende.
1: Tot morgen.
2: Filmfest Gent.
3: Van 7 tot 18 oktober.
2: Topcinema van bekende regisseurs.
3: En debuutfilms van de strafste makers van morgen.
2: Ga voor long, short of VR.
3: Met Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam.
2: Tickets via filmfestgent.be.
3: Samen met De Morgen, KNAK, VRT en M&M.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo-koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvries Scampi's zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Je informeren voor je gaat renoveren?
9: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
8: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
9: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
8: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
10: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
11: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
12: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
11: En is hij dan morgen wel opgeladen?
10: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Steek de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
11: Wow.
10: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
13: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
14: Bij Veritabank zit je 3 keer goed.
15: Voor als je zelf telt.
16: Zal wel zijn.
15: Voor als je elke cent telt.
16: Zal zeker wel zijn.
15: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Veritabank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
16: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
15: Een gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
14: Bij VdKBank zit je 3 keer goed.
15: Voor jezelf, je streek en de planeet.
14: VdKBank.
15: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd

0: afgelopen weekend. Allee, voor mij weekend, op dinsdag en woensdag, of was ik in Londen. En met dit nummer heb ik heel het weekend in mijn hoofd gezeten. Want als je richting de metro gaat, ja, je ziet daar die bordjes van Underground. En dit echt sound of the Underground. Het ging er niet meer uit mijn hoofd. M&M Throwback. En daarom dacht ik, ja, die Girls Aloud kan nog hetzelfde in M&M Throwback. Maar natuurlijk gebeurt het ook door zaken dat ik zie online. Bijvoorbeeld vorige week in Nederland. Daar zag je op tv het programma Make Up Your Mind. Dat ken je misschien ook wel van hier uit België. Dat is dus dat bekende personen volledig in de make-up gaan en een drag queen worden. Een soort van mystery queen. Echt zeer, zeer leuk om te zien. Zeer fascinerend ook. Ook omdat heel veel mensen altijd van een stoel vallen. En dat was in Nederland ook niet anders. Bij mystery queen Daisy Bell. Ik ga je even meenemen naar het moment van de onthulling. En ook vooral de reden waarom de persoon het deed, vind ik zeer knap.
1: We zijn zo ongelooflijk trots. Het is...
2: Ik ben blij dat ik nog recht op mijn benen sta.
3: Ja. Hoe was dit voor jou om te doen?
2: Fantastisch.
3: Ja? Ik heb wel, ja, ik heb ook een belang.
2: Ik organiseer namelijk zelf feesten. En ik wil gewoon dat iedereen bij mij zichzelf kan zijn. Oh, en helaas kan dat niet.
3: Dit is een statement. En ik ga er ongetwijfeld zeker in het buitenland ook wel wat over terug horen. Maar so be it.
0: Maar so be it. Sterke woorden van Armin van Buuren. Want iedereen moet zichzelf kunnen zijn. En ook tijdens zijn feesten uiteraard. Daarom deed hij het. Ga te checken online, want de look was echt amazing.

0: je de app van VRT Max nog niet hebt, dan zou ik dat zeker doen, want dit wil je echt niet missen.
1: 22 minuten stomme vragen aan...
2: Fien Germijns.
0: Ja, ik zweer het. Echt, misschien wel een van de leukste 22 minuten stomme vragen die ik ooit heb gehoord. Echt, ik zweer het. Dat is natuurlijk elke week, elke vrijdag komt er een nieuwe aflevering uit van de podcast 22 minuten stomme vragen. Dat is standaard met Sander en Imaan, maar er komt altijd iemand bij zitten. En nu de vrouw die je kent, nog van Studio Brussel, maar ook van Switch, van Is Gelukt. En nu vooral van haar fantastische antwoorden op zeer basisvragen. Het is een unicum en het is een talent van Fien Germijns om op bepaalde vragen zo'n switch-antwoord te geven, om maar in het thema te blijven. Ik ga gewoon één voorbeeld geven en je gaat me helemaal gelijk geven dat je meteen die 22 minuten stomme vragen aan één stuk wil afluisteren. Sowieso. Dus focus even op de vraag en dan op het antwoord.
2: Wat is de speciaalste vondst die je ooit in die kringwinkel hebt gevonden?
3: Wel, ik heb mijn toekomstige urne al gevonden.
2: Wat? Oh jong.
3: Ja, en van mijn lief ook.
2: Want het is een setje.
4: Schatje, daar heb ik iets gevonden. Zo.
2: Een setje?
3: Ja, het is een
2: urnes?
3: Setje. Ja, maar het is geen urne. Dat is het leuke. Het zijn keramieke hondjes. En ze zijn eigenlijk super lelijk. En ze staan zo met hun tweetjes. Allee, het is zo lelijk dat het terug mooi wordt.
2: Maar dus, je kunt de top er wel van doen.
3: Nee. Awel, ooit willen wij, en dat weet intussen heel onze omgeving, dat ze daar van onder een gatje in moeten maken. Zoals een spaarpot van vroeger, met zo die rubberen stop.
4: Ja.
3: Allee, maar misschien niet met een rubberen stop. Nee, dat lijkt me een slecht idee. Maar dat ze ons daar dan rustigjes in mogen kappen. En dan willen wij wel ook erfstukken worden. Ah. Dat wij van generatie op generatie dat... Ja, de bomma en de bompa doorgegeven worden.
4: Maar het is echt al afgesproken. Dat wordt echt...
3: Ja.
4: Dat is niet een mop of zo.
3: Nee, dat is echt geen mop.
4: Ah.
3: Nee.
4: Wow.
0: Het is echt geen mop. En alle antwoorden die ze nog gaat geven in 22 minuten stomme vragen ook niet. Dus ga checken. 22 minuten stomme vragen.

0: hopelijk is het ook With Your Heart on Fire. Net zoals Soul Sister je vertelt. The Way to Your Heart. Op jouw zaterdagochtend. En toen, na de duur had je geghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen Izzy gewoond op iemand anders.
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Nog voor je kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met de Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van de Standaard.
9: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
0: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
10: 14 nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
11: De vader van de overleden Jairon is schuldig aan moord. De jongen van 14 werd begin 2022 ziek bij zijn vader thuis in Turnhout in de provincie Antwerpen. Hij stierf en pas 2 maanden later werd zijn lichaam daardoor de politie gevonden op een bed. De vader en 5 mensen die bij hem woonden stonden terecht. De assisejury heeft de vader schuldig bevonden aan moord. De moeder van Jairon is opgelucht na de uitspraak.
12: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van... Oh, eindelijk, jouw moordenaar... Die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk. Ja, sorry.
11: De vader van Jairon en 4 huisgenoten kennen maandag hun straf. Een andere huisgenoot is vrijgesproken. De politie is binnengevallen in Indiaanse restaurants in 5 Europese landen, waaronder 1 in ons land. Dat gebeurde in een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. Er zijn ook 70 mogelijke slachtoffers geïdentificeerd. Het zijn Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden te weinig betaald en ook bedreigd met geweld, zodat ze geen klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland, een autonoom deel van Denemarken. De Amerikaanse president Trump dreigde maandenlang om Groenland in te nemen, desnoods met geweld. Hij zei dat het eiland cruciaal is voor de veiligheid van de VS, maar experts denken dat hij vooral interesse had in de zeldzame grondstoffen. VS-correspondent Thomas de Grave heeft meer details over het akkoord.
13: Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert.
11: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. In het voetbal heeft de AA Gent met 2-1 gewonnen van Standaar. Het wordt zo leider in het klassement. Standaarspeler Ibe Houtekiet is teleurgesteld.
14: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
11: Standaar blijft voorlopig 6e in het klassement. En op de zevenkamp in Talence in Frankrijk staan Norwitz en Nafitiam op de eerste en de tweede plaats. Na de eerste vier onderdelen gisteren, de 100 meter horde, hoogspringen, kogelstoten en 200 meter, staat Fitz aan de leiding met 14 punten voorsprong op Tiam. Straks zijn er nog het verspringen, het speerwerpen en de 800 meter. Veel wolken vandaag, met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust. We halen tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag wordt het droger. Volgende week droog met zon en wolken en geleidelijk ook wat warmer.
9: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
5: M&M.
6: Wakker worden met de best songs ever.
5: M&M Throwback.
6: Evelien de Bakker.
0: En het laatste half uur van M&M Throwback is dat alleen maar met 10 songs. We gaan nu nog eens

perfecte meezinger op zaterdagochtend. Nicki Minaj, Starships. Een hele goede morgen. M&M Throwback. 7 minuten over 9. Een zachte zon is aanwezig, toch hier in Brussel. Maar Sabine vertelde het daarnet dat het toch wel redelijk vaak bewolkt gaat zijn vandaag. Met soms een spatje regen op verschillende plaatsen. Dus ja, het is een beetje van een gelukje hebben dat je droog blijft vandaag. Maar het komt wel goed. Zeker als je terechtkomt in de Roma in Antwerpen. Want daar zijn 2 speciale concerten vandaag van Pommelien Thijs. Ze gaat haar zeer intens seizoen, een zeer intense zomer ook afsluiten met Summer Closing Concerts. 2 concerten op 1 dag. Om 3 uur en om 8 uur is dat vandaag. En het speciale is ook dat de opbrengst naar Artsen zonder Grenzen gaat. Dat is typisch Pommelien Thijs. Altijd zeer mooi. Er is ook nog een ander concert dat gisteren is aangekondigd in de categorie M&M Throwback. En waar je misschien wel zeer gelukkig van gaat worden.

deze Ronan Keating, die je misschien ook nog wel kent van Boyzone. Ja, die heeft daar nog in gezeten toen hij 16 was. Maar hij komt solo dinsdag 7 september 2027 met zijn World Tour naar de Lotto Arena in Antwerpen. Dus ja, dat gaat met Boyzone klassiekers zijn, je weet het. Met die solo hits, grote ballads en veel popsensatie, je weet het. Als je die man in levende lijven wil tegenkomen, of toch vooral op een podium wil zien, de tickets zijn vanaf nu vrijdag verkrijgbaar voor Ronan Keating. En dit is nou eens MGMT, ook lang geleden.

0: is en blijft goed. Snap, Rhythm is the Dancer. MNM. Op jouw zaterdagochtend, 9:15. En gisteren was er weer heel veel nieuwe muziek. Dat is heel typisch, New Music Friday. En uiteraard ook van Miley. En je denkt dan, bedoel je dan Miley Cyrus? Ja, ja, ja, ik bedoel Miley Cyrus, maar het is vanaf nu gewoon Miley. En daar werd internationaal ook wel echt zeer goed de nadruk op gelegd.
1: We talked about yesterday how Miley Cyrus dropped Cyrus from her name. She is now just Miley.
2: Just Miley.
1: Just Miley.
0: Just Miley, voor de duidelijkheid. Maar het kan soms voor verwarring zorgen natuurlijk. Maar goed, er was al een nieuwe single, Base Pursuits. En daar is nu ook gewoon een volledig album bij.

0: is een beetje een andere sound. Dat zeker wel, maar je hebt dat wel vaker, hè? Als artiesten weer een nieuw album uitbrengen. En nu zeker, het is zo'n soort van heruitvinding of zo van Miley. Maar het ligt zeer goed in de mond natuurlijk. Hè? Miley Cyrus, gewoon de Cyrus kippen. Maar dit is wel nog van Miley Cyrus als we teruggaan naar de Nillies natuurlijk. En deze ga je goed kunnen meezingen.
1: M&M Throwback. Goedemorgen. M&M.

0: als dit helemaal je ding is, als je daar goed op gaat op Songs uit de Teens, dan zou ik zeker blijven hangen. Tot 9:30 voor Teens tot 10.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5317.
3: Ja, mijn naam is...
4: Ja, 5317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Excellent! Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
6: Kom schat, snel naar Excellent!
7: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
6: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
7: Ja, en nog een korting ook zeker.
6: Ja, je krijgt €100 voor uw oude laptop.
7: Kom aan, we gaan direct naar de Excellent vakman.
8: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
9: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.

0: Dit is een van de namen die natuurlijk...
1: Dat is mijn grandma's coat.
0: Vollemak heeft gezien online. M&M Throwback. Ja, ik weet niet hoe het bij jou zit online, maar echt Macklemore, Ed Sheeran, twee namen. Ik heb het zo vaak zien passeren afgelopen week. Als je daar niet mee bent, een zeer korte samenvatting. Macklemore was een van de voorprogramma's van Ed Sheeran tijdens zijn concerten. En ja, die heeft daar ook gewoon zijn moment genomen een paar keer om op te roepen tot een staakt het vuren in Palestina. Het was ook met een nummer dat hij had geschreven daarvoor, dat hij dan ook daar bracht. En uiteindelijk is Macklemore daardoor verwijderd van de show van Ed Sheeran. Maar ook alle andere voorprogramma's die zijn deze week daardoor opgestapt als support voor Macklemore. Ed Sheeran heeft daar dan zelf op gereageerd van ja, het was echt mijn beslissing niet. Maar goed, dat is dan één punt. Vandaag zie ik dan weer twee updates online. Want ik zie nu een muurschildering Vollemak voorbij komen die gemaakt is van en voor Macklemore in Gaza. Het is echt op een grote betonnen plaat dat hij staat afgebeeld met een Palestijnse vlag rond zijn schouders en echt een gebalde vuist in de lucht. Dat is ja, echt wel een beetje als support voor Macklemore. Maar ondertussen aan de andere kant heb je natuurlijk ook de tour van Ed Sheeran die gewoon doorgaat. En vandaag is dat trouwens met een optreden in Philadelphia. En in de krant staat ja, dat met extra veel politie gaat zijn, maar echt met heel veel politie. Omdat er van alles circuleert online over ja, niet zo positieve zaken en ook pro-Palestijnse protesten. Dus dat het er toch niet helemaal veilig gaat verlopen. Het verhaal is nog niet afgelopen, dat is meer dan duidelijk. En natuurlijk ga je het ook volgen online, want op de socials zie je dat constant passeren. M&M Throwback.

Vanaf 25 september staan ze 10 keer in Düsseldorf. En Vincent die stuurt, ja, bijna naar Düsseldorf voor de Backstreet Boys. Voor mijn vrouw, haar birthday. Al beelden gezien van die concerten. Het ziet er zalig uit. Wordt een topweekend. Ah, wel, ik tel al mee af samen met jou, Vincent. Nu ook naar 10 tot 10. Dat is minder dan nog een week wachten. Dat is over een minuutje al. Maar eerst naar de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. Daar vertraag je 25 minuten van Zwijnaarden tot de Pinte. Er zijn door werken 2 rijstroken dicht. En ook de afrit in de Pinte die is daar afgesloten. Problemen ook naar Antwerpen op de E313. Bijna 1 uur sta je daar al aan te schuiven. Van Rans tot voorbij Wommelgem. Dat komt daar door een ongeval. En in de andere richting naar Hasselt is de linkerrijstrook dicht. Komt daar ook door een aanrijding. Aanschuiven doe je daar vanaf Antwerpen Oost. En in Brussel is het Poelaardplein verkeersvrij door een festival. Ook de Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan is daardoor dicht. M&M.

0: uit de 90s. Met zometeen avonturen met Coldplay en de spelregels van Dua Lipa.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be. Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
3: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
1: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
4: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen.

Welke song schiet dan als eerste in je hoofd? Je hebt even bedenktijd. Maar ik ga een kleine gok doen. De kans is zo groot dat het deze is.

berichtje van Maaike en ze stuurt. Zeer grote fan van Jessie J. Ook mijn dochter daar vernoemd. Zeer goede keuze, zeer mooie naam ook. Zometeen jouw M&M 50 hier op M&M. Maar eerst Avicii en Sandro Cavazza in 10 tot

0: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al superveel vragen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: This is probably the strangest email you've ever received.
1: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
2: I'm Bart Kanaerts.
1: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
1: En Annemie Struijf.
3: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
1: Een pak geheime uitdagingen.
2: Oh, dat is huge, jongen.
1: En één vraag. Is gelukt. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
4: Excellent.
5: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
4: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: Verica Bank.
7: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
8: Ja, maar kom niet, hè.
7: Oeh, hij komt niet.
8: Oh nee, zaterdag zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik...
9: De We Love Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op welovecinema.be.
10: Hele goedemorgen, het is 10 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Krijg je van Melina Verbeek.
12: De vader van de overleden Jairon is schuldig aan moord. De jongen van 14 werd begin 2022 ziek bij zijn vader thuis in Turnhout in de provincie Antwerpen. Hij stierf en pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden op een bed. De vader en 5 mensen die bij hem woonden stonden terecht. De assisejury heeft de vader schuldig bevonden aan moord. De moeder van Jairon is opgelucht na de uitspraak.
13: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van oh, eindelijk jouw moordenaar. Die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk. Ja, sorry.
12: De vader van Jairon en 4 huisgenoten kennen maandag hun straf. De andere huisgenoot is vrijgesproken. Als je naar een informatiedienst belt, zoals bijvoorbeeld 1207 of een 0900-nummer, moet je vooraf weten hoeveel dat kan kosten. De federale regering heeft daarover een wettekst goedgekeurd. Nu weten mensen niet altijd dat bellen naar een informatiedienst geld kan kosten, zegt minister van Consumentenzaken Rob Eenders.
14: Wat we beslist hebben, is dat vanaf eind oktober je een kost vermeld krijgt, nog voor het telefoontje de kost begint aan te rekenen. Dus je hoort effectief, dit gaat de maximale kost zijn van het volgende telefoon. Gesprek, dan volgt er een bieptoon en als je niet akkoord bent met die prijs kan je gewoon nog inhaken en betaal je niets. Ga je wel akkoord met die prijs, dan begint gewoon het telefoontje te lopen en zo zijn de mensen beter geïnformeerd wat het telefoongesprek effectief kost.
12: De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Het eiland is een autonoom deel van Denemarken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente en oneindige controle over de veiligheid op Groenland. De Deense premier Frederiksen zegt alleen dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en dat het de autonomie van Denemarken en Groenland respecteert. Trump had maandenlang gedreigd om het eiland in te nemen, omdat Groenland van cruciaal belang zou zijn voor de Amerikaanse veiligheid. Experts denken dat Trump vooral interesse had in de zeldzame grondstoffen van Groenland. En op de 7-kamp in Talence in Frankrijk staan Norwitz en Nafitiam op de 1e en 2e plaats. Na de eerste 4 onderdelen gisteren, de 100 meter horde, hoogspringen, kogelstoten en 200 meter, staat Fitz aan de leiding met 14 punten voorsprong op Tiam. Straks zijn er nog het verspringen, het speerwerpen en de 800 meter. Het weer dan. We krijgen veel wolken vandaag met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust en tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag wordt het droger. Volgende week droog met zon en wolken en geleidelijk ook iets warmer.
15: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
16: M&M.
17: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
10: Charlotte Siebe. Mannetjes, ik voel het. Het hangt in de lucht. Het wordt een gezellige zaterdag. En wij starten die samen met jouw favoriete hits.
11: 3.
10: Vorige week stond op 3 Talk to You van Anne.

Jouw nummer 1 staat daar sinds Pukkelpop. Fantastische somber met My Body Isn't Ready. En 16 mei komt hij ook naar de Avalsdome, niet vergeten. Ik ben er klaar voor. We starten met de winnaar van vorige week, somber, met Homewrecker. Dat is jouw nummer 50. Een hele goede morgen.

De M&M 50 direct in het nieuw. Jouw 49, die komt zo. En die is van een artiest die echt hit na hit aan het lossen is. Als je iedere week naar de M&M 50 luistert, dan zal je hem al kennen. Groot man, veel plaats nodig. Dus deze artiesten, die moesten voor hem wijken.

0: in de M&M 50.
1: Cameron Whitcomb, die ken je van Medusa en Kingdom of Fear. En ook van Hollow, zijn nieuwste met Marshmallow.

0: Zie het.
1: Groter!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
3: Oh nee!
2: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
3: Oh, Bassie.
2: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
4: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
5: Acerta in de disco.
6: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké? Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
9: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met de Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, SeaMine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
10: M&M 50. 45. More.

0: Another Drink, maar wat dacht je van Another nieuwe song, Aya?
1: Nieuw in de M&M 50.
0: Je hebt deze misschien al gehoord op TikTok. Jouw 43 van Jamie Miller.

Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk. 20 minuten vertragen van Zwijnaarden tot de Pinte. Daar zijn door het werken 2 rijstroken dicht. En ook de afrit in de Pinte is gesloten. Op de Antwerpse ring dan, richting Nederland, is de afrit Deurne het hele weekend afgesloten. In Brussel is het Poelaardplein verkeersvrij door een festival. De Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan is daardoor ook dicht.

0: dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan?
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Loopt er hier iemand wat dat is te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
10: M&M 50.

Maxim en Babette staan op 40 met Hoe dan ook. M&M. 10 plaatsen omhoog voor Miley met Bass Persuades.

0: Jouw hoogste nieuwe die komt binnen op 36. Line de Douw, die ken je van Plankgas. Deze klinkt een klein beetje zoals Pommelien Thijs, we moeten eerlijk zijn. Maar het is dus Line de Douw. Hier is ze met haar nieuwste Schaduw van Jezelf. Jouw hoogste nieuwe van deze week.
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de M&M 50.

0: Sienna Spiro, Adela, een goede portie girl power in het tweede uur van de M&M 50. Tot zometeen.
1: En toen, na de duur had je ghost.
2: Nee.
1: Jawel, toen is hij gewoond op iemand anders.
2: Jij meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
3: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
4: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
8: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
9: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel. Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
12: Hippolatas, klinkt goed, hè?
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenshippolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
13: Oh my god, ik ga!
14: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
13: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
15: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
14: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
13: Woe! Wij gaan!
16: Ah, dan ik ook.
0: Hele goedemorgen, het is 11 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Melina Verbeek.
17: Informatiediensten moeten de kostprijs vermelden. Als je naar een informatiedienst belt, zoals 1207 of een 0900-nummer, moet je vooraf weten hoeveel dat kan kosten. Informatiediensten moeten binnenkort de maximale kost vermelden aan het begin van de oproep. De federale regering heeft daarover een wettekst goedgekeurd. Nu weten mensen niet altijd dat zo'n telefoontje geld kan kosten en er zijn nog altijd veel mensen die die diensten gebruiken, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
18: Iedereen denkt dat iedereen tegenwoordig online alles opzoekt, maar we zien gewoon in de cijfers dat dat niet het geval is. Specifiek het telefoonnummer 1207 bijvoorbeeld, om telefoonnummers te vinden. Dat wordt elke dag nog meer dan 3000 keer opgebeld. En dat toont wel aan dat er nog altijd mensen zijn die nood hebben aan telefonische oproepen. Maar het mag niet zo zijn dat ze dan op het einde van de maand een verrassingsfactuur krijgen en eigenlijk ja, niet wisten dat die telefoongesprekken extra geld kosten.
17: In Anderlecht in Brussel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekincident gisteravond. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer zou op straat zijn aangevallen door een andere persoon en 4 steekwonden hebben opgelopen. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht, maar is intussen stabiel. De aanleiding van het steekincident is voorlopig nog niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. Het AI-model van Google Gemini heeft 3 bedrijven gehackt. Dat heeft Google zelf toegegeven. Het artificiële intelligentiesysteem kon tijdens een test online informatie vinden en inloggegevens raden en op die manier toegang krijgen tot de websites van de bedrijven. Het model stopte wel vanzelf met hacken. Dat gebeurde in mei en Google merkte het pas op in juli. Sinds enkele weken vragen verschillende AI-onderzoekers zelf om meer controle en het begrenzen van AI na incidenten waarbij AI zelfstandige beslissingen nam. In de Verenigde Staten zijn de nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico niet meer welkom in het Witte Huis. Volgens president Trump brengen ze voortdurend fake news. Hij zegt ook dat er nog meer media zullen volgen. Bewijzen voor foute nieuwsberichten gaf Trump niet. CNN noemt de maatregel een aanval op de persvrijheid. En in het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Hij kan in Montreal in Canada voor de 4e keer op een rij wereldkampioen worden in die discipline. En dat deed niemand hem voor. Evenepoel mikt morgenavond opnieuw op de regenboogtrui.
19: Eens je die trui hebt, wil je die eigenlijk niet afgeven. Het is gewoon een hele motivatie om telkens voor die trui te gaan. Zeker als je het BK overslaat en het EK overslaat, heb je eigenlijk maar één... Eén trui dat je voor kan gaan. Dus het zal alles of niks worden.
17: Het weer dan nog. We krijgen veel wolken vandaag met soms wat lichte regen en veel wind, vooral aan de kust. Tot 22 graden vandaag. Morgen eerst regenachtig, na de middag wordt het droger. Volgende week droog met zon en wolken en geleidelijk ook iets warmer.
5: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
3: M&M.
20: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
0: Charlotte Siebe. Als je met een kater in bed ligt, ga ik je nu wakker maken met Criss Cross Amsterdam en My Oh My, jouw 34. Een hele goede morgen.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Het is tijd voor een vaste waarde van de M&M 50 ondertussen.
2: M&M 50.
1: Ja, ze zakt wel 12 plaatsen. Komt zo op 33 terecht. Het is Sienna Spiro met Material Lover.

Alex Warren met Fever Dream. M&M 50. Jamaican Bam Bam. Zijn de zomerse vibes dan toch voorbij? Want hij zakt 8 plaatsen op 31.

0: To Fall in Love van Olivia Dean. En zometeen nog meer Girl Power met Ain't in LA van Adela.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: Verica Bank.
4: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
7: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.

0: normaal.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is Fons toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand. Ah. Meer info op luminus.be.
3: M&M 50.

als je net de radio op hebt gezet. Welkom, je bent bij de M&M 50 en dat was jouw nummertje 28. M&M. Het is zaterdag, het is weekend. Dat is het moment dat jij al eens toffe dingen gepland hebt. Ik ga vanavond naar Harry Potter in concert. Ik heb daar mega veel zin in. Maar laat me weten in de app van VRT Max wat jij nog gaat doen vandaag. Ben benieuwd.

0: files naar Antwerpen op de E313. 10 minuten van Rans tot Wommelgem door een eerder ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland is de afrit in Deurne het hele weekend lang afgesloten. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is door werken de afrit in de Pinte dicht. En in Brussel is het Poulaardplein verkeersvrij door een festival. De Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan is daardoor ook dicht. De E25 van Luik naar Luxemburg is door een ongeval even voor de Quint-tunnel volledig versperd. MMM.
1: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
2: Charlotte Siebe, MMM.

0: Live It All van Lost Frequencies. Die snijdt de M&M 50 door het midden, is jouw nummer 25.
1: M&M 50.
0: Ja, deze. Ja, je bent ervoor of je bent er niet voor. Het is deels gemaakt met AI, dit nummer. 4 gezakt, maar staat wel nog altijd over de helft op 24. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik blijf toch

0: zie het.
1: Grootser!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: M&M 50.

0: Ik wou al iets zeggen en ik onderbrak ze.
1: Oh, I try, I try.
0: De fantastische Judith, wou ik zeggen natuurlijk met You Did Not Sign Up For This.
2: M&M.
0: Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran is er twee gestegen.

0: Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Het is tijd voor onze sterkste stijger. Die is deze week 16 plaatsen omhoog geschoten. Dat is voor Alex Warren met Emerald Eyes. Zelf heeft hij blauwe ogen, maar hij schrijft nog wel graag over Emerald Eyes en komt zo op plaatsje 20 terecht en is onze sterkste stijger. Hier komt hij.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de M&M 50.

0: Ja, je hoort het al. Alleen maar het beste. Zometeen in het laatste uur van de M&M 50. Tot zo.
1: Oh, dat wordt heftig.
2: Ik heb nu al super veel vragen.
3: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
4: This is probably the strangest email you've ever received.
3: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
4: I'm Bart Kanaerts.
3: Timon Verbeek.
1: Allee, proficiat.
3: En Annemie Struijf.
5: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
3: Een pak geheime uitdagingen.
4: Oh, dat is huge, jongen.
3: En één vraag. Is gelukt? Morgen op VRT1 en op VRT Max. Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
7: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
8: Het is maar een 20 seconden spot.
6: Ja, ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
7: Ja, heel sterk, hè.
9: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blaklader.
10: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
0: Hele goede middag, het is 12 uur.
3: 14 nieuws.
0: Krijg je van Melina Verbeek.
12: De NAVO is blij met het veiligheidsakkoord over Groenland. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een veiligheidsakkoord gesloten over Groenland. Het eiland is een autonoom deel van Denemarken. Trump dreigde er de voorbije maanden regelmatig mee om het eiland in te nemen, desnoods met geweld, ook al is Denemarken een bondgenoot van de VS. Nu zouden er onder meer Amerikaanse militairen naar Groenland gestuurd kunnen worden. Correspondent in Scandinavië, Aarte Zitter, vertelt hoe de VS en Denemarken naar dat akkoord kijken.
13: Terwijl Trump het ziet als een overwinning, omdat hij de volledige permanente controle over het veiligheid van Groenland verworven heeft, zijn de Denen veel nuchterder in hun analyse. De Deense regering zegt, voor ons is het cruciaal dat de soevereiniteit van Denemarken en het recht van Groenland om zelf over zijn toekomst te beslissen, dat die erkend worden. De Groenlanders zelf die zeggen, wij zijn opgegroeid samen met Denemarken en wij blijven altijd Deens. Wij geloven niet dat Trump de veiligheid van Groenland zal garanderen. Wij willen dat trouwens niet.
12: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. In Anderlecht in Brussel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekincident gisteravond. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer zou op straat zijn aangevallen door een andere persoon en 4 steekwonden hebben opgelopen. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht, maar is intussen stabiel. De aanleiding van het steekincident is voorlopig nog niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. Wie naar een informatiedienst belt, zoals de nummers 1207 en 1212, moet vooraf weten hoeveel dat kan kosten. En de wet verplicht zulke nummers nu bij het begin van de oproep het hoogste tarief te melden. Dat moet voorkomen dat bellers onaangenaam verrast worden. Veel mensen bellen nog altijd die diensten, vooral ouderen of mensen die minder goed overweg kunnen met computers en internet. Het AI-model van Google Gemini heeft 3 bedrijven gehackt. Dat heeft Google zelf toegegeven. Het artificiële intelligentiesysteem kon tijdens een test online informatie vinden en inloggegevens raden en op die manier toegang krijgen tot de websites van de bedrijven. Het model stopte wel vanzelf met hacken. Dat gebeurde in mei en Google merkte dat pas in juli. Sinds enkele weken vragen verschillende AI-onderzoekers zelf om meer controle en het begrenzen van AI na incidenten waarbij AI zelfstandig beslissingen nam. En in het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Hij kan in Montreal in Canada voor de 4e keer op een rij wereldkampioen worden in die discipline. Dat heeft nog geen enkele renner hem voorgedaan. Evenepoel komt pas vanmiddag maar eventjes op dat parcours trainen en dat zit hem toch een beetje dwars.
14: Ja, dat is best wel vervelend. Uiteindelijk denk je dat het met de Olympische Spelen ook ongeveer zo was, dat we 1 tijdslot hadden en voor de rest kon ik het niet meer zien. Maar het is wel ambetant dat we maar 2 uurtjes krijgen, zeker als het zo'n groot rondje is, van ongeveer 40 kilometer. Dus het zal een beetje puzzelen worden van misschien ergens af te steken om een deel iets meer te kunnen zien. Maar het is voor iedereen hetzelfde gelukkig, dus dat is het voordeel eraan, dat het voor iedereen hetzelfde is.
12: Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. In het noordwesten nog bewolkt met veel wind aan zee. We halen tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen. Morgen geleidelijk aan droog met brede opklaringen. Maandag vrij zonnig en dan tot 20 graden.
8: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: M&M.
15: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
3: Charlotte Siebe.
0: Maar ja, de tijd vliegt als het plezant is. Dit uur ken je jouw top 3. En jouw 17, die zal ik al zeggen. Dat is de Bouwsa met Magnetic.

Welkom, dit is de M&M 50 als je je radio net hebt opgezet. En ik kan je zeggen, het is het laatste uur, dus het is een feestje. Hè? M&M. 6 plaatsen omhoog voor Freya Sky en haar Silent Treatment. Komt op 16. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Het is weekend, het is zaterdag. Een hele goede middag. Je bent bij de M&M 50. M&M 50. En hij stijgt toch weer 5 plaatsen. Gaat naar 13 zo. Meteor met nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
3: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
6: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: B-bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Meer tijd met je kinderen nodig?
10: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt?
11: Ja!
10: Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
12: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
13: Nog een keer, nog een keer!
12: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
14: M&M.
15: M&M 50.

Dai Dai uit de top 10. Maar wie die wel opent, hoor je zo. We gaan eerst nog even terugblikken. 3. Want vorige week stond op 3 Talk to You van een

En jouw nummer 1 staat daar sinds Pukkelpop. Deze fantastische somber met My Body Isn't Ready. 16 mei komt hij ook naar de AFAS Dome. Niet vergeten.

Ja, dan zijn we bij de top 10 aanbeland. En die wordt geopend door Sienna Spiro. Onze vaste waarde, hadden we al gezegd in de M&M 50 ondertussen. Deze is er met Great Expectations.

In Vlaanderen zijn er op de snelwegen alleen maar kleinere vertragingen. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is door werken de afrit in de Pinte dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland is de afrit in Deurne het hele weekend afgesloten. En de E25 van Luik naar Luxemburg is door een ongeval even voor de Quint-tunnel volledig versperd.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Oh my god, ik ga!
2: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
1: Ik ga! Met twee vriendinnen.
3: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
2: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
1: Woe!
4: We gaan!
5: Ah, dan ik ook.
6: Zie het.
4: Groter!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
8: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
7: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
9: Ben je op zoek naar je eerste job?
10: Zo klaar voor.
9: Of is het tijd voor een carrière-switch?
10: Ja, zo klaar voor.
9: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
10: Zo klaar voor.
9: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
11: M&M
12: 50
11: 7.
13: Als

0: Ja hoor, Talk to You van Another en 54 Ultra stond vorige week nog in die top 3, maar is er wel degelijk helemaal uitgebonjourd.
1: M&M 50.
0: En onze bedweter, Mr. Know-it-all, Terry Swims, stijgt 3 plaatsen, komt zo op nummertje 5. Misschien zit hij volgende week wel in de top 3. Laat zeker weten in de app van VRT Max wie van jou zeker

Kitty. En het is wel echt zover. We moeten naar die top 3. Ja, ik vroeg je natuurlijk wie van jou daarin mag zitten. En Maarten Knokkaert die stuurt in de app van M&M. Hoop zo dat Daidai of Taylor de top 3 is. We weten dat er al iemand nieuw in zit, maar Daidai is al geweest. Taylor Swift ook met I Knew It, I Knew You. Maar het kan ook zijn misschien met een andere song. We don't know. Komt het alleszins nu te weten. Dit is jouw nummertje 3. M&M 50.

0: 50.
1: Luc stuurt al in de app. Somber, zo moet het. En zo zal het zijn, Luc. Voilà, jouw nummer 1.
2: MNM. Dit is jouw nummer 1 in de MNM 50.
1: Voilà, ze. Fabian die zit hier al te popelen om met jou het weekend verder helemaal fantastisch te maken. En ja, mij hoor je volgende week.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
5: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
6: En ik nog een boterhammetje.
5: Of een nieuwe gaming-laptop?
6: Ja, allee, kom, we zijn weg.
5: Haha, nu heb ik u, hè.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
7: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
8: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
7: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
11: Vanavond een currieke?
10: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
13: Licht het op, laat het op, weg het op stroom.
12: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recupel.
15: Een goedemiddag, het is 1 uur.
16: 14 uur.
15: Krijg je van Melina Verbeek.
17: Er komt kritiek op een begrotingsvoorstel van CD&V. Het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om alleen een indexsprong voor werklozen te voorzien is onrechtvaardig. Dat zegt Beweging.net, de koepel boven organisaties als CM, ACMV en Familiehulp. Medi wil door de uitkeringen eenmalig niet te indexeren 100 miljoen euro per jaar besparen. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter van Beweging.net, Julie Hendricks de Vos, vindt het jammer dat opnieuw de werklozen geviseerd worden.
18: We zijn natuurlijk akkoord dat men zegt werken moet lonen, maar dat is vandaag ook al zo. Hè. Er is eigenlijk al een verschil tussen werken en niet werken. En als men dan nu ook nog eens een keer terug die mensen gaat viseren, dan is dat echt niet rechtvaardig. Men moet zorgen dat er een balans is en men moet ook het taboe doorbreken om naar de grote vermogens te kijken.
17: De NAVO, het militaire bondgenootschap, reageert positief op het veiligheidsakkoord over Groenland dat de Verenigde Staten en Denemarken hebben gesloten. Groenland is een autonoom deel van Denemarken. De Amerikaanse president Trump dreigde er de voorbije maanden mee om het eiland in te nemen. Nu zouden er meer Amerikaanse militairen naar Groenland gestuurd worden. Correspondent in Scandinavië, Aarte Zitter, vertelt hoe de VS, Denemarken en Groenland naar dat akkoord kijken.
19: Terwijl Trump het ziet als een overwinning omdat hij de volledige permanente controle over de veiligheid van Groenland verworven heeft, zijn de Denen veel nuchterder in hun analyse. De Deense regering zegt, voor ons is het cruciaal dat de soevereiniteit van Denemarken en het recht van Groenland om zelf over zijn toekomst te beslissen, dat die erkend worden. De Groenlanders zelf, die zeggen, wij zijn opgegroeid samen met Denemarken en wij blijven altijd Deens. Wij geloven niet dat Trump de veiligheid van Groenland zal garanderen. Wij willen dat trouwens niet.
17: Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. De Amerikaanse president Trump heeft ook een hele reeks economische sancties tegen Rusland ondertekend. Trump kan nu landen die veel Russische olie en gas kopen importheffingen opleggen tot 100%. Dat zijn vooral China en India. Hij wil hen zo dwingen om hun brandstof bij andere landen te kopen, zodat er minder geld naar Rusland gaat. De VS neemt voor het eerst ook maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Dat zijn olieschepen die onder een andere vlag varen om de bestaande sancties te omzeilen. En tennis nog, want in de Davis Cup spelen de Belgische mannen op dit moment in Wenen tegen Oostenrijk hun wedstrijd in het dubbelspel. DNZ is een plaats in de finale week met de beste 8 landen. De tussenstand na de enkelspelen van gisteren is 1-1. Sander Gillet en Joran Vliegen staan op dit moment in het dubbelspel op achterstand. Ze verloren de eerste set na een tiebreak en ook de tweede set gaat heel gelijk op. Op de meeste plaatsen opklaringen. In het noordwesten nog bewolkt, met veel wind ook aan zee. We halen tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen. Morgen geleidelijk droog en zonnig. Maandag veel zon en tot 20 graden dan.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. M&M.
15: Zaterdag, ik maak het met jou gezellig. In de auto, in de keuken, waar je ook bent. Met Purple Disco Machine in je oren.

0: Gunners. Een zeer zalige zaterdag voor jou.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: En dat is het zeker. Een dag om een wandeling te gaan maken tot dichtstbijzijnde terras of een koffiebar. Hangt er zo wat vanaf wat er juist in de buurt is. Het is vandaag trouwens ook de dag van de diëtist. Dus ik zou zeggen bij deze een welgemeende proficiat aan de, van de hele redactie. Maar laten we dat misschien vooral vieren door absoluut niet aan ons dieet te denken. Cheat day, zeggen ze dan. En als dat zo is, welk snackje pak jij er dan even bij? Mag alles zijn. Bijvoorbeeld een jelly roll. Zeg maar iets.

0: Zeebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Zeebad.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
4: We're not gonna die out here.
3: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
5: Zie het.
6: Grootser!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

Harry Styles heeft wat te vieren. Want er was een enorme vraag naar tickets voor zijn concerten. Dus voegt ook extra concerten nu toe aan zijn Together Together tournee in 2027. Goed nieuws, dus als jij graag zou willen gaan, het kan zeker. Ondertussen al meer dan 25 shows in 12 steden. Komen extra bij in Berlijn, Parijs en Madrid. Maar naar België komen staat nog niets in zijn boekje. Maar dat is oké. Ik heb hem gezien in Amsterdam en ik moet zeggen, het is echt een moeite. Hij heeft nieuwe special guests. Kylie Minogue komt, Feist, LCD Sound System, Tinashe, Tears for Fears. Het wordt sowieso ook weer een hele show. Dus moet je gezien hebben. Maar wat heb jij te vieren vandaag? Ben je, ik weet niet, een wandeling gaan doen, dan kan je dat vieren. Of ben je net zoals mijn papa, die is jarig vandaag. Mijn mama stuurde nog gezegd, het is op de radio dat hij jarig is. Dus bij deze, happy birthday papa. Maar misschien heb jij iets anders te vieren. Daarvoor een klein beetje firework. Nu van Katy Perry. Maar vergeet niet, jij bent de firework.

0: Ondertussen is het al 2:30. En naar Antwerpen gaat het traag op de E313. 10 minuten verlies je daar vanaf Frans. Op de E19 is de Kraaibeekstunnel daar versperd door een obstakel. 2 rijstroken. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Wezenbeek tot Tervuren. Door een aanrijding net voor, de vierarme tunnel. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Zoals op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is door werken de afrit in de Pinte dicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland is de afrit in Deurne het hele weekend afgesloten. En voor de rest valt het allemaal dus wel mee nu. Oscar en de Wolf.
1: Hi. M&M. Fabian Hermans. M&M.

face. Oh, we hebben een Derulo alert. Jason Derulo met nog een vrij late nieuwe zomersong. Dit werd eind juni gereleased in samenwerking met DJ Goya en Melody. En Jason hoorde dat, ging viraal op TikTok en dacht, daar moet ik aan meewerken. Dan Jason die heeft oor voor virale hits. Nu met Michiko.

0: Rabobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Rabobank, u bent goed omringd.
1: In de disco.
2: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
3: Draai een keer in het rond.
2: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
1: Oh, oké.
2: Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

wat een fiesta weer met Lucas en Steve. Het is vandaag weer Pommeliendag, zoals bijna altijd. Want ze staat vandaag in de Roma en daar doet ze een benefietconcert. Om 3 uur en om 8 uur vandaag. Misschien ben jij wel een van de gelukkigen die daarbij kan zijn. Heel de opbrengst die gaat naar Artsen zonder Grenzen. Zo is wel, Pommelien. Oh, en het moet ook leuk zijn om ze terug even in een intieme setting te zien. Ze komt dan van een AFAS-dome, ze komt van festivals. Zo stond ze ook op Appelpop. Nog nooit echt van gehoord. Maar daar stond ze dus, want ze staat overal. En straks ook nog op je radio. Komt eraan, hoor. En na Sia eerst. En zometeen ook New Religion. Maar eerst, deze is speciaal voor jou, want jij bent unstoppable.

Pommelien Thijs. Ik heb haar een agenda eens opengetrokken. En momenteel staan er nog maar 2 shows op. 2 shows die ook beide uitverkocht zijn. Je hebt natuurlijk vandaag dus in de Roma. Voor Artsen zonder Grenzen. En dan binnenkort in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ook helemaal uitverkocht. That girl, ze is niet te stoppen. Misschien net zoals jij op deze zaterdag. Misschien ben je al van hier naar Ginder gereden. Wel, ik denk dat het tijd is om even jouw momentje te pakken en je hoofd wat los te maken. Vooral die nek eigenlijk, daar zit het. Zeker als je wil headbangen. En daarvoor heb ik een perfecte song. Net voor 2 uur krijg je van mij Linkin Park met In The End. Let's go.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: En er trekt een actieve onweegzone over het land. Met
3: oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat? Als ze een tak weegt, zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja,
0: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: En goedemiddag, het is 2:00.
0: 14 nieuws.
5: Met Melina Verbeek.
6: België speelt tegen Oostenrijk in de Davis Cup. In de Davis Cup tennis speelt Sizu Bergs op dit moment tegen de Oostenrijker Rodionov. Door het verloren dubbelspel van Julien Vliegen moet Bergs winnen als ons land nog uitzicht wil houden op een plek in de finals. Glenn Martens, hoe is Bergs begonnen aan zijn enkelwedstrijd?
7: Oh, behoorlijk goed, want dan het openingsspelletje van de Oostenrijker had hij 4 keer kans om door die service te gaan. Jammer genoeg voor Bergs produceerde Rodionov op dat moment uitstekende opslagen, waardoor dat hij toch zijn service heeft kunnen behouden. Maar Bergs is er beter aan begonnen dan gisteren, stabieler in de red. En houdt voorlopig ook een gelijke tred. Het staat 3-2 voor Oostenrijk, maar Sizu Bergs op aan de opslag.
6: Dank je, Glenn. Beweging.net, de koepel boven CM, ACV en familiehulp, vindt het voorstel om alleen een indexsprong voor werklozen te voorzien onrechtvaardig. CD&V-voorzitter Sammy Medi wil door de uitkeringen eenmalig niet te indexeren 100 miljoen euro per jaar besparen. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Voorzitter van Beweging.net, Julie Hendricks de Vos, vindt het jammer dat opnieuw de werklozen geviseerd worden.
8: We zijn natuurlijk akkoord dat men zegt werken moet lonen, maar dat is vandaag ook al zo. Hè. Er is eigenlijk al een verschil tussen werken en niet werken. En als men dan nu ook nog eens een keer terug die mensen gaat viseren, dan is dat echt niet rechtvaardig. Men moet zorgen dat er een balans is en men moet ook het taboe doorbreken om naar de grote vermogens te kijken.
6: In Den Haag in Nederland heeft de politie ingegrepen bij een betoging van een extreemrechtse organisatie. Dat schrijft NOS. De betogers gooien onder meer vuurwerk naar de politie. De meeste zijn in het zwart gekleed. Een aantal betogers is ook opgepakt. Hoeveel precies is niet duidelijk. En nog in Nederland blokkeren klimaatactivisten van Extinction Rebellion een snelweg. De A12 in de provincie Gelderland is dicht in de richting van de Duitse grens. Het autoverkeer staat er stil. De politie is massaal aanwezig. Het is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion snelwegen blokkeert om te protesteren tegen fossiele brandstoffen. En in Rusland zijn er de voorbije nacht cyberaanvallen uitgevoerd op het online kiessysteem. Dat heeft de Centrale Kiescommissie gezegd. De aanvallen zouden nog doorgaan, maar worden allemaal afgeslagen, zegt de kiescommissie nog. In Rusland zijn sinds gisteren parlementsverkiezingen aan de gang, maar de partij van president Poetin heeft nauwelijks tegenstand. De enige kritische partij mag niet meedoen aan de verkiezingen. Op de meeste plaatsen opklaringen, in het noordwesten nog bewolkt met veel wind aan zee en tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen, morgen geleidelijk droog en zonnig dan.
9: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: M&M.
5: Vandaag is hopelijk jouw cheat day, zou wel een frietje lusten. Een beetje unhealthy zometeen, ik kan er niks anders op zeggen dan sorry papi.

En af en toe een healthy zijn. Het mag zeker. Misschien is vanavond wel frietjesavond. Of was dat gisteren? Kijk, frietjesweekend bestaat misschien ook wel. Net zoals bij Natasha uit De Pinte. Stuurde dat in de app van M&M. Dat ze vanavond, ik bedoel via VRT Max, excuseer. Vanavond lekkere frietjes gaat eten. En dat ze er nu al naar uitkijkt, snap ik helemaal. Speciaal voor jou ook. Zometeen Damiano David. Maar eerst een vrij nieuwe van Berre. Even om goed je emotioneel te voelen. Dat mag af en toe. Gewoon eens een traantje laten. En dat met loving each other. Daar is hem goed in.

0: nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
1: Zij de zot, het geld groeit niet op mijn rug, hè?
2: Betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
1: Oh ja. En welk merk is dat?
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.

Sola van Henry PFR. Ze zeggen altijd, een gesloten deur opent een andere of zoiets. En dat geldt ook zeker voor Adela. En nee, dat is niet de Latijns-Amerikaanse versie van Adele of zo. Dat is wel iemand uit Slowakije. Een rising star was niet goed genoeg voor Cat's Eye. Want die had op Netflix de documentaire The Dream Academy, Popstar Academy. Waar ze Cat's Eye vormde, echt samenstelde. En zij lag er al uit in de eerste ronde. Maar ze gaf niet op, ze ging verder, ze bleef werken. En kreeg ze ook een platencontract. En stond zelfs op Pukkelpop deze zomer. Waar ze voor een niet volle tent moest optreden. Maar nu zou dat wel anders zijn. Want ze is zometeen ook, of is deze week Big Hit, komt er zometeen aan, na deze meezinger. Je weet maar nooit, het kan zomaar eens gebeuren. En dat is Adela. Maar dat is ook vooral Natalie en Bruglia nu, met Thorn.

0: is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, ain't in LA.

Calvin Harris en Blessings. Het is bijna 2:30. De files naar Antwerpen op de E17 vertraag je 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de E313 een kwartier vanaf Ranst. Op de Antwerpse ringen richting Nederland verlies je een kwartier van Antwerpen-West tot Deurne. Daar is de afrit het hele weekend dicht. Het gaat ook langzaam naar Brussel op de E19 bij Kontig. Door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel dan is het 10 minuten aanschuiven bij Zaventem. Op de linkerrijstrook staat daar een defecte auto. En op andere plaatsen zijn er gelukkig maar kleine vertragingen. Nu gaan we ook een klein beetje vertragen met echt een prachtige ballad van Bas Serra, All Because of You.

0: absoluut prachtig. Net zoals jouw zaterdag, maar is jouw zaterdag prachtig of de prachtigste van allemaal? En wat maakt die zo slay? Jouw slay Saturday. Laat dat vooral eens weten via VRT Max. Waarom is jouw zaterdag beter dan die van iedereen anders? Wat doe jij vandaag? Wat zijn de plannen? Waarom is die dus, zoals ik al zei, slay? Laat dat vooral eens weten dus via VRT Max.
1: M&M. M&M.
0: Sowieso, Nio maakt het nog extra slay. Jouw Slay Saturday met Miss Independent. Oh yeah.

0: Dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan?
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max. Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoffiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
8: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
8: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.

0: for Life van Kygo. Is jouw zaterdag slay or nay? Dat was mijn vraag natuurlijk. En is jouw zaterdag misschien beter dan die van de rest van Vlaanderen? Misschien zelfs gewoon de beste? Ik kreeg al een paar berichtjes binnen. Ajali uit Willebroek die stuurt: mijn zaterdag is super slay, want ik ga vandaag taarten bakken met mijn oma. Maar nee, ik lag er niet mee. Dat is echt wel heel leuk. Dat klinkt heel tof. En dan zijn er nog Camille en Lore. Hello, kus.
1: Hallo. Zeg, hey, hallo.
0: Jullie zaterdag is ook super slay, hebben jullie gestuurd. Want wat doen jullie vandaag?
1: Vandaag hebben we ons verjaardagsfeestje voor onze 26e verjaardag.
0: Mozi, happy birthday. Oké, en verwachten jullie veel volk?
1: Toch 40 man, denk ik, zoiets. 45 man. Het is met de liefjes en zo, dus toch wel
0: Ja, je komt al op die leeftijd dat de liefjes toch, of misschien zelfs de echtgenoten en al die dingen er allemaal bij komen.
1: Oké,
0: dat is misschien nog iets te vroeg. En zijn jullie er klaar voor? Wanneer komen ze?
1: Ja, ik denk om 3 uur, dus over een kwartier. Dus als er mensen in de auto zitten onderweg, haast je maar naar ons.
0: Ja, dat je op tijd bent, want alles staat vermoedelijk al klaar.
1: Ja, alles staat klaar. Het is op een dakterras in Brussel. Dus het is goed weer, dus wij zijn er helemaal klaar voor.
0: Het kan gewoon niet stuk. Wat verwacht je nog dat er allemaal gaat gebeuren of zo? Of misschien niet gaat gebeuren? Misschien mogen ze geen dingen kapot maken of zo? Ik weet niet wat dat je denkt.
1: Ah wel, omdat wij 2 vriendinnen zijn met elke andere vriendengroep, hebben wij een bingo gemaakt.
0: Oh.
1: En dus iedereen krijgt een bingo-kaart bij binnenkomen en moet zo mensen zoeken die op hun bingo-kaart staan. En zo leren ze nieuwe mensen kennen.
0: Oh my god, dat is een keigoed idee. Als ik dat hoor, zou ik denken van, oh nee, oh my god, stressie. Maar uiteindelijk, het gaat goed zijn om mensen uit hun hok te lokken en te zeggen van, kom, babbel eens tegen iemand.
1: En wat, misschien wat nieuwe koppeltjes of zo, hè?
0: Zelfs een klein beetje, dat is goed, zeker, Cupido spelen. Zeker. Het kan allemaal op het feestje van Lore de Cabie. Welk liedje zou dat nu bijpassen?
1: Ah, wel, we zijn wel grote fan van Lady Gaga, dus als je daarvan iets hebt liggen, heel graag dat.
0: Heel erg toevallig, Abracadabra, is dat iets voor jullie?
1: Ja, super! Oh my god, hoe raad je het? Echt supergoed.
0: Voilà. Zeg, dames, geniet ervan. Hopelijk veel nieuwe koppeltjes, niks kapot. Misschien enkel het dak eraf. Maar dat kan al zeker niet misgaan met een dakterras. Geniet ervan, hè.
1: Dank je.
0: Tada.

Shawn Mendes en Camila Cabello. Ik geef je toch nog de laatste zonnestraaltjes mee. Want het is het allerlaatste weekend zomer. Oh my god. Maar gelukkig is het dit weekend nog wel degelijk weer. Dus doen we goed. Make life sing. M&M. I'm moving to the sun. En dan is deze ook zeer toepasselijk. Moving to the sun.

0: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al super veel vragen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: This is probably the strangest email you've ever received.
1: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
2: I'm Bart Kanaerts.
1: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
1: En Annemie Struijf.
3: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
1: Een pak geheime uitdagingen.
2: Oh, dat is huge, jongen.
1: En één vraag. Is gelukt. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
4: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
4: Verica Bank. Excellent.
6: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
6: Kijk op excellent.be.
7: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
0: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
0: Nee.
9: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
0: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
0: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
12: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Weet je wat ik mis na de vakantie?
16: De zon?
15: Nee.
16: Het strand?
15: Nee, het comfort.
16: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
15: Citroën.
16: Info en voorwaarden op citroën.be.
17: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
20: Pearl.
19: Voorwaarden op pearl.be.
21: Een zeer goedemiddag, het is 3:00.
22: 14 nieuws.
21: Van Melina Verbeek.
23: België speelt tegen Oostenrijk in de Davis Cup. In de Davis Cup tennis speelt Sisu Bergs op dit moment tegen de Oostenrijker Rodionov. Door het verloren dubbelspel van Julien Vliegen moet Bergs winnen als België nog uitzicht wil houden op een plek in de finals. Glenn Martens, wie heeft de eerste set gewonnen?
24: Jammer genoeg Oostenrijk na een hele nipte set. Een nagelbijter is het geworden die beslecht werd in een tiebreak nadat Sisu Bergs een break achterkwam. Meteen die break ongedaan maakte. In die tiebreak liep hij uit naar 3-0. Had ook een setpunt, maar kon dat setpunt niet verzilveren. En uiteindelijk met een dubbele fout eindigde die set in het nadeel van België. En dat betekent dat de Red Aces, de bijnaam van de Belgische mannenploeg, nu echt wel met de rug tegen de muur staat. Sisu Bergs moet de volgende 2 sets winnen als België de kansen gaaf wil houden op een plekje op die ATP Finals later dit jaar in Polonia.
23: Dankjewel, Glenn. Oppositiepartij Groen wil dat er een interfederaal klimaatagentschap komt. Er zijn al heel wat commissies en centra opgericht die zich bezighouden met klimaat. Maar zo'n agentschap moet alles efficiënter maken. Elk beleidsniveau zou moeten samenkomen in één centraal team. En dat moet dan een nationaal klimaatbeleid opleveren. Want nu is dat allemaal te versnipperd, zegt Groenvoorzitter Ayman Horsch.
1: De gewesten smeden plannen op hun eigen, maar als ze die samenbracht, waren die vaak niet coherent. En konden wij niet één duidelijk beleid hebben. Want luchtkwaliteit stopt niet aan de gewesten. Ook daar hebben we uiteindelijk de IRCEL opgericht. Iets gelijkaardig, een interfederale cel luchtkwaliteit om effectief gestroomlijnd en deftig beleid te voeren. Vandaag kunnen we dat ook doen voor klimaat, zodat we meer bezig zijn met de klimaatcrisis tegen te houden dan met discussiëren over welke parameters moeten we gebruiken om CO2 te gaan meten.
23: In Den Haag in Nederland heeft het gemeentebestuur een mars van een extreemrechtse organisatie verboden vanwege geweld tegen de politie. Dat schrijven verschillende Nederlandse media. De betogers zouden een mars houden, maar ze gooiden onder meer vuurwerk naar de politie. Ze zouden ook antisemitische slogans hebben geroepen. Een groot deel was gemaskerd, een aantal betogers is ook opgepakt. Hoeveel precies is niet duidelijk. En nog in Nederland heeft de politie zo'n 50 klimaatactivisten van een snelweg gehaald. Een aantal van hen is ook opgepakt. De groep van Extinction Rebellion blokkeerde de A12 in de provincie Gelderland richting de Duitse grens. Het autoverkeer staat daar nog stil. Extinction Rebellion blokkeert wel vaker snelwegen om te protesteren tegen fossiele brandstoffen. En in Saoedi-Arabië zijn vlammen en dikke zwarte rook te zien in de hoofdstad Riyadh in de buurt van de luchthaven. Dat zeggen getuigen. Volgens het Franse persagentschap AFP staat een brandstoftank in brand. Het is niet duidelijk wat die brand heeft veroorzaakt. De Saoedische overheid geeft voorlopig geen commentaar. Maar vorige nacht heeft het wel gewaarschuwd dat een aanval op de hoofdstad Riyadh mogelijk was. Die zou dan van de Houthi-rebellen in buurland Jemen komen. Op de meeste plaatsen opklaringen. In het noordwesten nog wat bewolking met ook veel wind aan zee. En tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen. Morgen geleidelijk aan droger en zonnig. M&M.
21: Shakira die is nog niet klaar om de zomer achterwege te laten. Misschien jij ook niet. Nu met Die Die. Let's go.

0: Tiësto met Lay Low. En zo gaat jouw zaterdag gewoon verder.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Jouw weekend, het zal wel zijn. En jouw weekend kan nog beter worden, want je kan trouwens heel het weekend lang filmtickets winnen. En dat bij M&M Throwback. Dat is niet dit moment, maar dat is wel morgen vroeg. Van 7 tot 10 kan je daar gewoon cinematickets winnen. Dus zeker luisteren. Vroeg opstaan is de boodschap. En dat op een zondag, als dat lukt natuurlijk. 3:10 nu. Hoe ziet jouw dag eruit? Neem even VRT Max erbij. Gooi het daar even in en laat mij even weten wat je doet. Misschien wel is ze lekker mee. Zingen in een auto. Kan zometeen sowieso tijdens Camille en Vuurwerk. Maar eerst Mr. Alex Warren. Is trouwens echt een paradepaardje in de ultratop. Moet je ook morgen naar luisteren. Nu met Fever Dream.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Oh my god, ik ga!
7: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
6: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
8: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
7: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
6: Woe!
7: We gaan!
9: Ah, dan ik ook.
10: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
6: Oh nee!
10: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
6: Oh, Bassie.
10: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
11: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.

tijd voor even de main character naar boven te halen. En daarvoor heb ik twee perfecte songs eigenlijk. Twee songs die voelen alsof dat je naar de war trekt en helemaal heroïs bent. Zometeen Bazaar, maar nu Viva La Vida van Coldplay.

0: Een kusje meer van Bles.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Het is bijna 3:30. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Daar is de afrit weer het hele weekend dicht. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is doorwerken de afrit in de Pinte dicht. In Brussel dan is het Poelaarplein verkeersvrij door een festival. De Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan is daardoor ook gesloten. Met de auto gaat het daar momenteel toch wel wat moeizaam.

0: klinkt gezellig. The Kingdom of Fear. Alhoewel... Dat Fien Germijns een zotte doos is, dat moet ik je niet vertellen, sowieso. Maar er is een nieuwe aflevering van 22 minuten stomme vragen. Jouw plezantste moment van de week, denk ik, helemaal te beluisteren via VRT Max. En de vraag die Imaan aan Fien stelt is... Heb je ooit al eens iets gek gevonden op een rommelmarkt of zo? Tweedehands, vintage, zoiets in de aard. En het antwoord had je misschien niet zien aankomen.
1: Ik heb mijn toekomstige urne al gevonden.
2: Wat? Oh jong.
1: Ja, en van mijn lief ook. Want het is een setje.
2: Een setje?
1: Ja, het is een setje. Ja, maar het is geen urne. Dat is het leuke. Het zijn keramieke hondjes. En ze zijn eigenlijk super lelijk. En ze staan zo met hun tweetjes. Allee, het is zo lelijk dat het terug mooi wordt. Ooit willen wij, en dat weet intussen heel onze omgeving, dat ze daar van onder een gatje in moeten maken. Zoals een spaarpot van vroeger, met zo die rubberen stop.
2: Ja.
1: Maar dat ze ons daar dan rustigjes in mogen kappen. En dan willen wij wel ook erfstukken worden. Dat wij van generatie op generatie dat... Ja, de bomma en de bompa doorgegeven worden.
0: Ja, zotte doos. Dus certified zotte doos. Maar heb jij misschien ook ooit daar zoiets gevonden op een rommelmarkt? Ik ga er morgen eentje hier in Brussel bezoeken. Ik ben benieuwd wat je daar allemaal kan vinden eigenlijk. Misschien ook wel mijn toekomstige urne. Het kan zomaar eens. Ja, daarover gesproken. Beyoncé, Irreplaceable.
3: M&M.
0: Over die vondsten, hè.

0: Rabobank zit je drie keer goed.
1: Voor als je mening telt.
2: Zal wel zijn.
1: Voor als de planeet ook telt.
2: Allokus, pro-planeet hier.
1: En voor als elke cent telt.
2: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
1: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
0: Bij Verikabank zit je drie keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: Verikabank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar. Meer tijd met je vrienden nodig?
3: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
4: Ching ching.
1: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
0: M&M.

Level Up dankzij Avicii. Roxy Dekker is zeer goed bezig. Heeft een gigantisch stadion uitverkocht in geen mum van tijd. En dat is zeker niet de bare minimum. Wat dat wel is deze song. Roxy Dekker.

Magnetic. Nog steeds een zeer aanstekelijke song. Some might say magnetic. Sabrina, I got something I want to talk about. De VMA's die komen er terug aan. Dat zijn de Music Video Awards van MTV. Volgende week, 27 september. En Sabrina is maar liefst 7 keer genomineerd. Onder andere ook voor Song of the Year. Dat samen met Madonna. En ook gewoon voor Best Pop, dat met House Tour. En ook voor de Tears videoclip. Het is echt de It Girl tegenwoordig. En ik hoop dat ze alles wint. Sabrina Carpenter met Manchild.

0: En toen, na dat tuur had je geghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
3: Verica Bank. Excellent.
5: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
6: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
7: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
6: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus

0: Een zeer goede middag. Het is 4 uur. 14 nieuws. Met Melina Verbeek.
1: Oostenrijk klopt België in de Davis Cup. In de Davis Cup tennis hebben de Belgen verloren van Oostenrijk. Sisu Bergs kon zijn enkelwedstrijd tegen de Oostenrijker Rodionov niet winnen. En daardoor is België uitgeschakeld en gaat het dus niet naar de finale week van de Davis Cup. Glenn Martens, jij hebt de match gevolgd. Bergs was niet opgewassen tegen de Oostenrijker.
2: Nee, nogthans wist hij dat hij zich geen misstap kon veroorloven na de ene nederlaag van het dubbelduo Gini Vliegen. Maar op belangrijke momenten heeft Sisu Bergs nooit zijn beste niveau gehaald. En tegen Rodionov een speler buiten de top 100. Lager dan nogthans kansen, zeker in set 1. Maar Sisu Bergs gaf een 3-0 voorsprong in de tiebreak nog uit handen. En dat was een tik, daar kon hij zich mentaal niet meer van herstellen. Hij verloor die tweede set met 6-3. En zo gaat Oostenrijk en niet België naar de Davis Cup Finals in Bonn.
1: Dankjewel, Glenn. Oppositiepartij Groen wil dat er een interfederaal klimaatagentschap komt. Er zijn al heel wat commissies en centra opgericht die bezig zijn met het klimaat, maar zo'n agentschap moet alles efficiënter maken. Elk beleidsniveau zou moeten samenkomen in één centraal team en dat moet dan een nationaal klimaatbeleid opleveren. Want nu is dat te versnipperd, zegt Groen-voorzitter Aymen Horsch.
3: De gewesten smeden plannen op hun eigen, maar als ze die samenbracht, waren die vaak niet coherent en konden wij niet één duidelijk beleid hebben. Want luchtkwaliteit stopt niet aan de gewesten. Westgrens. Ook daar hebben we uiteindelijk de IRCEL opgericht. Iets gelijkaardig, een interfederale cel luchtkwaliteit om effectief gestroomlijnd en deftig beleid te voeren. Vandaag kunnen we dat ook doen voor klimaat, zodat we meer bezig zijn met de klimaatcrisis tegen te houden dan met discussiëren over welke parameters moeten we gebruiken om CO2 te gaan meten.
1: In Den Haag in Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie op rellen uitgedraaid. Enkele honderden mensen waren samengekomen op een groot grasveld. Er werden onder meer anti-Joodse slogans geroepen. De geplande mars werd uiteindelijk verboden, vertelt NPO-reporter Mark Robin Visser.
4: Aanvankelijk was de bedoeling dat de mensen zouden gaan lopen, een mars door de stad. Maar dat is niet toegestaan door de gemeente Den Haag. Mede omdat er te veel mensen waren met gezichtsbedekking. Er is een aantal mensen aangehouden, er is wat vuurwerk afgestoken. Het waterkanon is kort ingezet. En de mensen is te kennen gegeven dat ze naar huis moesten gaan. En dat hebben ze zo te zien dus ook gedaan.
1: Nog in Nederland heeft de politie zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion van een snelweg gehaald. Ze blokkeerden een tijd lang de A12 in de provincie Gelderland richting de Duitse grens. Een aantal van hen is opgepakt. En in Gent is deze week een grijze zeehond gezien. Het zou hetzelfde dier zijn dat ook de voorbije 3 jaar al in de grachten van Gent opdook. In de zomermaanden zwemt hij via de sluizen naar de binnenwateren. Vanaf oktober trekt hij normaal gezien weer naar zee. Een zeehond kan goed in zoetwater overleven, maar hij moet daar wel meer eten, omdat zoetwatervis minder vetten bevat dan die uit de zee. Op de meeste plaatsen opklaringen. Aan de kust kan het hard waaien. We halen tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht gaat het regenen. Morgen geleidelijk droog en zonnig. M&M.
0: Tijd voor een 4 uurtje. Ik heb in de aanbiedingen Mika met witte chocolade of een donkere chocolade in de vorm van Turn the Lights Off.

Ka-ching en Mika met Grace Kelly. Jouw weekend komt echt op gang. Of zou toch al even op gang moeten zijn? Het is ondertussen al 4 uur. Bijna 4:50 op zaterdag. En tijd voor een 4 uurtje, een snackje. Bij mij was het gedroogde mango. Moest dat jou iets kunnen schelen? In ieder geval, het was wel lekker. Het smaakte, moet ik zeggen. Van mij krijg je zometeen nog steeds wat eten. Dua Lipa met Physical. Eten en beweging, goede balans, dat is belangrijk. Maar eerst... kan je dat kopje een beetje bewegen, een beetje headbangen. Doen alsof je een zonnebril aan hebt. En een leren jack. Voor Temper City met Self-Aware...

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Nog voor je kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je
0: elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Nog voor je kan denken...
2: Ik heb gelijk

een liefde die net niet wilt. Choose in Texas. Spring maar op je paard, wou ik zeggen. Yeah! Want het gaat nodig zijn. We gaan een kleine versnelling sneller in galop met Milk Inc. Volgens mij zijn die ook een hele zomer aan het optreden geweest. Van hier naar Ginder, van de Leuven naar de Druivenfeesten in Overijssen, naar het Hop Duvelfeesten Festival in Assen. En gisteren nog in de Scherpenheuvel. Ze stonden overal en misschien was jij wel een van de gelukkigen om daarbij te zijn. Unstoppable nu dus van Milk Inc. Here we go. Take it away, Reggie. En Linda.

0: Zo is het ondertussen 4:30 geworden.
1: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Eens kijken op de baan. Op de E314 van Nederland naar Leuven moet je even voorbij Maasmechel opletten. Voor 10 minuten vertraging, daar is een ongeval gebeurd. Verderop bij Halen een kwartier, ook daar is een aanrijding. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Wilrijk tot Berchem door een defecte voertuig. Verderop in Deurne is de afrit het hele weekend dicht. Op andere plaatsen zijn er ook nog kleine vertragingen. En hier heb je Enima en Ellie Goulding met Hypnotize.

0: Meteor schrijft blijkbaar ook mee voor K3. Hij heeft onder andere deze song meegeschreven, de nieuwste. Ja hoor, superheld. Voor hun nieuwe showtour, superhelden. Meteor schreef blijkbaar al vaak voor K3. Meestal onder het pseudoniem Jens Amino. Omdat hij niet wou weten, denk ik, dat hij voor K3, dat andere mensen wisten dat hij voor K3 schreef. Maar blijkbaar heeft hij de K3'tjes moeilijker dan ooit gemaakt in deze song. Want Hanna, Marta en Julia die zingen lager dan ooit in tevoren in de geschiedenis van K3. Dus ze moeten een keer toch wel wat meer hun best doen. Maar dat doen ze sowieso, K3. En Meteor doet dat af en toe ook wel. Met deze ook. Nooduitgang. Of moet ik zeggen, Jens Amino.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Jij gaat?
1: Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
2: Ik ga. Met 3 vriendinnen.
3: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
0: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga.
2: Woe! We gaan.
4: Ah, dan ik ook.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Hey, die van ons die lust hem alles, hè? Bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, graag iets Japandi.
9: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
8: Kleurrijk.
9: Ja, met veel beige.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.

En zo is het bijna 5 uur. Ik ben benieuwd of bij jou die aperitief al klaar staat. De borrelplank. Nu toch bijna 5 uur is. Ik trek hier alvast een fles van de Follow Rivers open zometeen na.

0: Dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Belooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
8: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
7: Kijk op excellent.be.
9: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
10: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
11: Verica Bank.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Weet u wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
17: Bebad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
18: Goh.
17: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
18: Check.
17: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
19: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
20: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
19: Imos Koopman!
21: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
22: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2

0: Een zeer goede avond. Het is 5:00. 14 uur. Met Melina Verbeek.
1: Honderden mensen hebben zwerfvuil opgeruimd. In Antwerpen hebben vrijwilligers vandaag afval opgeruimd in en rond het water. Het is een initiatief van de milieuorganisatie River Cleanup naar aanleiding van World Cleanup Day. Oprichter van River Cleanup, Thomas de Grote, vertelt wat er zoal gevonden werd tijdens het opruimen.
2: Vandaag zijn er meer dan 400 mensen actief in Antwerpen en evenveel in Luik. Wat die vooral gevonden hebben is blikjes, sigarettenpeuken, plastic flessen, maar ook in de Scheldebocht vinden we heel veel zwaardere items zoals autobanden, ijs, en bidons die eigenlijk via de scheepvaart in het water terechtkomen. Maar ook hele kleine deeltjes, microplastics, pallets die ook met miljoenen aantallen te vinden zijn. Die zijn onmogelijk op te ruimen, maar die liggen er wel.
1: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In Den Haag in Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie op rellen uitgedraaid. Enkele honderden mensen waren samengekomen. Er werden onder meer anti-Joodse slogans geroepen. De geplande mars werd uiteindelijk verboden, vertelt NPO-reporter Mark Robin Visser.
3: Aanvankelijk was de bedoeling dat de mensen zouden gaan lopen, een mars door de stad. Maar dat is niet toegestaan door de gemeente Den Haag. Mede omdat er te veel mensen waren met gezichtsbedekking. Er is een aantal mensen aangehouden, er is wat vuurwerk afgestoken. Het waterkanon is kort ingezet en de mensen is te kennen gegeven dat ze naar huis moesten gaan. En dat hebben ze zo te zien dus ook gedaan.
1: De Amerikaanse president Trump zegt dat het Groenlandakkoord dat hij met Denemarken heeft gesloten de veiligheid van de VS garandeert. Maar Trump heeft toch veel minder gekregen dan hij wou, zegt VRT Nieuws-collega Bert de Vrooy, want hij wou van het eiland Groenland Amerikaans grondgebied maken en dat gebeurt nu niet.
4: Die militaire aanwezigheid kan hij uitbreiden, maar je kan je afvragen of dat ook niet had gekund zonder die hele ruzie die een jaar lang heeft aangesleept. Want er is een oud verdrag tussen Denemarken en de Verenigde Staten, dateert al van 1951, dat aan Amerika ruime mogelijkheden geeft om hun militaire aanwezigheid uit te breiden op Groenland.
1: In de Davis Cup tennis heeft België met 3-1 verloren van Oostenrijk. Sisu Bergs kon zijn enkelwedstrijd tegen Rodionov niet winnen. Daardoor is België uitgeschakeld en gaat het dus niet naar de finale week van de Davis Cup. Glenn Martens van Sportza volgde de wedstrijd.
5: Na de 1-1 op de openingsdag was alles nog mogelijk voor de Belgen, al kregen die kansen wel meteen een flinke knauw na de nipte nederlaag van het dubbelduo Gillet-Vliegen. Sisu Bergs kon zich dus geen misstap veroorloven, maar hij haalde op de belangrijke momenten nooit zijn beste niveau. Tegen Rodionov, nummer 142 van de wereld, lagen er in CT nogthans mogelijkheden, maar Bergs gaf een 3-0 voorsprong in de tiebreak nog uit handen. Hij verloor die set en daar raakte hij mentaal niet meer van hersteld. Rodionov won set 2 met 6-3 en bezorgde Oostenrijk zo het beslissende punt. In tegenstelling tot vorig jaar dus geen Davis Cup Finals voor de Red Aces, die het in Wenen wel moesten doen zonder de geblesseerde Rafael Coninho en Alexander Bloks.
1: En in het voetbal speelt Oud-Heverlee Leuven op dit moment tegen La Louvière. Leuven leidt bij de rust met 1-0. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Ook morgen eerst nog wat regen. In de namiddag wordt het droger met opklaringen. Aan de kust kan het wel fel waaien. We halen tot 21 graden. Maandag vrij zonnig en dan tot 20 graden. M&M.
0: Wat denk je van een kleine roadtrip, of toch een denkbeeldig in ieder geval, naar Boston met Stella Lefty?

instant dopamine dit. Beauty and a Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj. Don't you wish your Friday was as hot like die van mij? Want mijn vrijdagavond, oh mannetjes. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Misschien heb jij deze vrijdag lekker zetel gehangen of ben je naar de club geweest? Wel, er was één feestje, echt fantastisch. En dat was de Pussycat Dolls in de AFAS Dome. Het was een, ik moet zeggen, zeer speciaal concert. Ik heb er enorm van genoten, echt waar. Het ging een beetje alle kanten uit soms. Ja, het was ook heel duidelijk. Ja, het is vooral de Nicole Scherzinger show natuurlijk. De twee anderen stonden er soms een beetje bij. Deden absoluut hun best. Zeker, zeker en vast. Maar het is natuurlijk ook wel Nicole die daar dan ook een moment... Want ze mochten dan alle drie een soort individueel slot van 10 minuten vullen. En natuurlijk kwam Nicole als laatste. En die ja, heeft alles meegebracht. Ook het vuurwerk van achter steeg omhoog alsof ze Beyoncé in Dubai was. En dat met haar nummer uit de musical Sunset Boulevard, As If We Never Said Goodbye. En het was echt wauw. Dit is live gefilmd trouwens gisteren. Door mezelf. Echt, echt, echt. En het was gewoon zo'n feestje. We hebben goed gedanst en dat is het belangrijkste. De Pussycat Dolls nu ook gewoon nog eens met When I Grow Up. M&M. Make life.

0: Proxima stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Lost Frequencies. Live It All geeft je het gevoel dat je gewoon naar buiten wil rennen en alles wil meemaken en alles wil doen. Net zoals Alyssa stuurde in de app dat hij naar de kermis in Leuven is geweest. Blijkbaar kei plezant daar, snap ik. Zometeen hoor je nog de big hit Adela, de new popstar. Maar eerst even naar een pop-icon, Britney, met Baby One More Time.

0: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: Op gang. Hey, let's go. Laat die zaterdagavond maar starten.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: Maar als je onderweg bent op de Antwerpse ring richting Nederland, is in Deurne de afrit het hele weekend dicht. Er staat daar 10 minuten file vanaf Wilrijk. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk is door werken de afrit in de Pinte afgesloten. Op andere plaatsen zijn er nog kleinere vertragingen. En in Brussel is het Poulaarplein verkeersvrij door een festival. De Stefania-tunnel van en naar de Louisa-laan is daardoor ook gesloten. Het autoverkeer loopt er daar toch wel een klein beetje moeizamer. Zometeen nog eens een echte banger battle. Maar eerst Jelly Roll met I'm Good.

Het is nog eens tijd om jou erbij te halen, als in jij moet kiezen. In deze banger battle. Daar zet ik twee bangers. Dus dat zijn kei toffe, leuke, geweldige nummers tegenover elkaar in de ring. En jij kiest wie er knock-out geslagen wordt en wie er dan gedraaid wordt op de radio. En als thema vandaag dacht ik Freya versus Freya. Want je hebt natuurlijk nu Freya Sky, die zeer goed bezig is met een virale hit te hebben. Namelijk Silent Treatment. Als je graag deze zou horen op je radio, dan stuur je even via VRT Max A, de letter A, voor Freya Sky en Silent Treatment. Maar er staat natuurlijk ook een andere speler in de ring. De, ik wou zeggen originele Freya, maar dat is misschien een beetje grof. Freya Ridings met Castles. Ook een Freya. Als je deze graag zou willen horen, dan stuur je gewoon even B, ook de letter, in, via VRT Max. Dus voor Silent Treatment is het A en voor Castles van Freya Ridings is het B. You choose and you win, hè. Dat is een uitspraak. Dus stuur maar even door via VRT Max A of B welke van de banger battle jij graag zou willen horen. Hiervoor moet je niet kiezen, deze krijg je gewoon. Reggie en Emma Heesters met Zwaartekracht.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoopman!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat zijn een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
8: Bij CN willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
9: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
8: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CN. Want als lid met CN Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cn.be/cntandplan. CN. Leef gerust.
10: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
11: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
13: Nog even, alles goed doen.
12: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
14: Come on.
12: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
15: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
16: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
15: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
17: Code Yellow!
18: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. M&M.

0: En Ned Sky met Come Alive. Het is tijd voor die banger battle. En vooral om die te laten eindigen. Want jij had keuzes tussen twee spelers in de ring. Eentje gaat knock-out en de andere niet. Aan de ene kant van het net stond in Freya. Namelijk die van Silent Treatment. Maar aan de andere kant stond een andere Freya. Namelijk die van Castles. Toch wel geen gemakkelijke keuze misschien. Of net wel. Want ik heb hier wat antwoorden gekregen in de app van VRT Max. En ik moet zeggen dat het wel vrij duidelijk is waar de voorkeur vandaag naartoe gaat. Maar we hebben geen de deurwaarder of wat is dat daar. We hebben wel Fien uit Ekelo. Hallo Fien.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Zie jij het even zitten om onze deurwaarder te zijn die straks bekend maakt wie dat de banger battle gewonnen heeft?
1: Ja, zeker.
0: Helemaal goed. Oké, zeg Fien, wat ben jij op dit moment trouwens aan het doen als deurwaarder zijnde?
1: Ik ben foto's aan het kleven in een fotoboek en een beetje aan het versieren. Foto's van de vakantie.
0: Maar leuk. Dus allemaal foto's van de vakantie, van zo de gekke uitstapjes die jullie gedaan hebben.
1: Ja, inderdaad, klopt.
0: En wat was zo wel de gekste foto die er momenteel al in plakt?
1: Oei, ik denk misschien van de reis.
0: Oké.
1: Ja, op reis geweest naar de zee.
0: Oké, maar goed. En dan zo een sunset picture of...
1: Die zit er ook bij, ja.
0: Ongetwijfeld. Oké, zeg Fien, en nu dus al die nostalgie van die reizen van de zomer. Welke song, welke Freya past daar voor jou het beste bij? Was het A of B?
1: Voor mij was het A, Silent Treatment.
0: De Silent Treatment. Zelf ook fan van Freya Sky?
1: Ja.
0: Eigenlijk wel, ja, want het is wel up and coming. Hè. Ze is nog maar 16, 17 jaar. Eigenlijk wel straf dat hij toch al zo'n hit kan scoren.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En we gaan die gewoon knallen. Oké, kijk goed. Fien, dikke merci om even te bellen. Geniet van het plakken daar. En zie dat je vingers er ook niet tussen plakken natuurlijk. Hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Tada! M&M. Make life sing. I played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Freya, nummer 1 van vandaag. Terecht winnaar van de Banger Battle, Freya Sky. En Silent Treatment. Het is bijna 6 uur. Het maagje begint al te knorren, denk ik. Maar pak eerst nog iets van het borrelplankje. Of zing deze gerust mee. Net voor 6 uur krijg je U2 met A Beautiful Day. Geniet van je avond.

0: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al super veel vragen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: This is probably the strangest email you've ever received.
1: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
2: I'm Bart Kanaerts.
1: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
1: En Annemie Struijf.
3: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
1: Een pak geheime uitdagingen.
2: Oh, dat is huge, jongen.
1: En één vraag. Is gelukt. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: wat... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei. Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is het pak van mijn hart.
7: Ja, ja, schatje.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Een zeer goede avond. Het is 6:00.
1: VRT Nieuws.
9: Met Melina Verbeek.
10: Honderden mensen hebben zwerfvuil opgeruimd. In Antwerpen en Luik hebben honderden vrijwilligers vandaag afval opgeruimd in en rond het water. Het is een initiatief van milieuorganisatie River Cleanup om aandacht te vragen voor het afvalprobleem. Oprichter van River Cleanup, Thomas de Grote, vertelt wat er vandaag werd verzameld.
11: Meer dan 546 mensen om precies te zijn die in Antwerpen en in Luik opgeruimd hebben met ons. In totaal 1200 kilo verzameld. En de meest merkwaardige vondsten waren in Luik een scooter die we uit de struiken opgevist hebben. En dan heel veel gasflessen hier ook in Antwerpen. En de klassieke zaken, kleinere blikjes en sigarettenpeuken en zo. Dus dat is het resultaat van de actie deze middag.
10: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. De Amerikaanse nieuwszenders MS Now en CNN zeggen dat hun journalisten niet binnen mochten in het Witte Huis voor een persbriefing. President Trump had gisteren gezegd dat enkele nieuwsmedia niet meer welkom waren, omdat ze volgens hem fake news verspreiden. VS-correspondent Thomas de Grave geeft meer uitleg.
12: Wanneer je als journalist het Witte Huis wil binnenkomen, gebeurt dat met een digitaal toegangspas. Die moet gelezen worden, dan gaat het poortje open. Toen de journalisten van CNN en MS Now zich vanmorgen aanmelden bij het Witte Huis, stelden ze vast dat dat toegangspas niet meer werkte. En hun pas werd ook onmiddellijk afgenomen door de Secret Service die daar de ingang bewaakt.
10: In Namen verzamelen dit weekend duizenden mensen voor Fête Wallonie, de feestdag van het Waalse gewest, dat is morgen. Voor het eerst is Vlaanderen de centrale gast, want Vlaanderen en Wallonië moeten meer samenwerken en elkaar zo sterker maken, zegt de Waals minister-president Adrien Dolimont.
13: La France est un partenaire avec lequel on veut travailler. On travaille d'ailleurs en toute confiance. Et donc aujourd'hui, on doit prendre les forces de chacun et aller ensemble à l'international pour justement se tirer vers le haut.
10: In het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 2-0 gewonnen van La Louvière. Voor OHL is het de eerste overwinning dit seizoen. In de stand springt het van de voorlaatste naar de 15e plaats. Het telt nu 4 punten en dat is evenveel als La Louvière. In de paardensport is Koen Verreeke in Lanaken Belgisch kampioen jumping geworden. Met zijn paard Merryweather van het Leeuwerikenhof ging hij als leider de laatste ronde in en daarin maakte hij geen enkele fout. Koen Verreeke is 57 en zo de oudste Belgische kampioen jumping ooit. En in het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Bij de vrouwen is het uitkijken naar Lotte Kopecky. De vrouwen rijden dezelfde afstand van 39 kilometer. Kopecky ziet de tijdrit vooral als voorbereiding op de wegrit van volgende week.
14: Ik vind het super moeilijk om er een plek op te plakken van... ik ga voor een top 5, een top 10, een weet ik veel wat. Ik denk dat ik als tijdrijder, als ik mezelf dat mag noemen, wel kwaliteiten heb. Moeilijk om te zeggen, maar ik kijk er naar uit en ik probeer gewoon mezelf het maximaal uit te halen richting volgende week zaterdag.
10: Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met soms wat lichte regen. Ook morgen kan het eerst nog wat regenen. Maar in de namiddag wordt het droger met opklaringen. Aan de kust kan het wel fel waaien. En we halen tot 21 graden. Maandag wordt het vrij zonnig en dan halen we tot 20 graden.
15: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen. M&M 50.
16: Replay.
17: Non-stop jouw favoriete hits van het moment. Dat gaan we doen. Recht naar de top 3. Eerst nog eens checken hoe dat vorige week zat.
16: M&M 50.
18: Dit stond vorige week op nummer 3.

0: Vanavond een currieke?
1: Ja, het Kampie. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
0: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: M&M
5: 50.
4: Replay
5: 47.

0: Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is hij dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: M&M 50.
4: Replay 40.

0: Dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan, wat heb je gedaan?
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Trump heeft zijn dreigement om journalisten van bepaalde media te weren uit het Witte Huis uitgevoerd. De nieuwsorganisaties CNN, Politico en MS Now melden dat hun journalisten vanmorgen de persbriefing in het Witte Huis niet mochten bijwonen. Hun digitale toegangspasje werkte niet meer en werd door de geheime dienst in beslag genomen. Trump zei gisteren dat enkele nieuwsmedia niet meer welkom zijn, omdat ze volgens hem eenzijdig en negatief bericht geven over zijn beleid. De getroffen media zijn nu van plan om de beslissing juridisch aan te vechten. In Antwerpen en Luik hebben vrijwilligers vandaag zwerfvuil opgeruimd in en rond het water. Het is een initiatief van de milieuorganisatie River Cleanup, naar aanleiding van World Cleanup Day. Alles samen werd 1341 kilo zwerfvuil bijeengeraapt. De oprichter van River Cleanup, Thomas de Grote, vertelt wat er zoal gevonden werd.
9: Vandaag zijn er meer dan 400 mensen actief in Antwerpen en evenveel in Luik. Wat die vooral gevonden hebben is blikjes, sigarettenpeuken, plastic flessen, maar ook in de Scheldebocht vinden we heel veel zwaardere items zoals autobanden, ijzer en bidons die eigenlijk via de scheepvaart in het water terechtkomen. Maar ook hele kleine deeltjes, microplastics, pallets die ook met miljoenen aantallen te vinden zijn. Die zijn onmogelijk op te ruimen, maar die liggen er wel.
8: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 2-0 gewonnen van La Louvière. Voor OHL is het de eerste overwinning dit seizoen en dat doet deugd, zegt trainer Timmy Simons.
10: Iedereen die een hart heeft voor deze club, ja, die gaan goed kunnen feesten vandaag en goed kunnen slapen, denk ik. Maar we hebben er heel hard voor moeten knokken, ook vandaag. Maar het was vandaag een one-to-win game en de jongens hebben dat wederom fantastisch gedaan. En nu kunnen we even genieten van die overwinning.
8: Leuven heeft nu 4 punten en dat is evenveel als La Louvière. En op dit moment is de wedstrijd Charleroi-Cercle Brugge nog aan de gang. Daar is het net voor de rust 2-1 voor Charleroi. En in de Davis Cup tennis is België er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale week later dit jaar. De Belgische mannenploeg verloor met 3-1 van Oostenrijk. Door de nederlaag van Sander Gillet en Joran Vliegen in het dubbel eerder vandaag moest Siso Bergs zijn enkelwedstrijd winnen. Maar hij verloor in 2 sets. Daardoor is België uitgeschakeld. Bergs is heel teleurgesteld dat hij zijn ploeg niet kon helpen.
11: Hoe mooier de overwinningen kunnen zijn, hoe zwaarder ze ook binnenkomen als het dan niet aan die kant valt. Maar ik denk dat het gewoon nog iets pijnlijker is, omdat het Davis Cup is. En je probeert gewoon zo hard, soms probeer je misschien ook wel iets te hard. Want je wilt het zo graag, je wilt het zo graag geven aan je land, aan het team. Dus als het dan niet valt, door ook gewoon vaak goede spel van de anderen, dan komt dat soms ook gewoon binnen.
8: Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing over met soms wat lichte regen. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
12: M&M.
0: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
12: M&M 50 Replay.
13: Jij maakt deze lijst door te stemmen op VRT Max. Doe dat zeker al voor de lijst van volgende week. Alleen maar dikke vette bangers.

0: jij die altijd een oplossing vindt. Jij die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij die altijd de juiste reflexen hebt. Jij die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: M&M 50.
5: Replay 30.

0: Het is 8:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden, bij hen ook minderjarigen. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft naar eigen zeggen nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop het verbod gebaseerd was. Het gaat om Handelingen 15, vers 20, waarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is nu de redenering. In Den Haag, in Nederland, is de rust teruggekeerd nadat daar vanmiddag een betoging van extreemrechts uit de hand was gelopen. Bij het begin van de betoging vielen actievoerders de politie aan. Ze gooiden ook met verkeersborden. En daarop besloot het stadsbestuur dat de betoging niet meer mocht doorgaan. 24 relschoppers zijn opgepakt. Er waren in totaal een 500-tal manifestanten. Een bont allegaartje van extremistische groepen, zegt Joris van Poppel in Den Haag.
1: Je kijkt eigenlijk naar een mengelmoes van verschillende groepen. Wij zijn het volk, pro-patria, defend-groepen. Die zijn nationalistisch, extremistisch en gewelddadig. Dat is vanmiddag weer gebleken. Als je wil weten waar ze voor staan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren en te kijken. Als je luistert, dan hoor je daar anti-migratie-slogans, maar ook antisemitische teksten, homofoob geluid. En als je kijkt, ja, wat zie je dan? Dan zie je de Hitlergroet door meerdere mensen gebracht, hebben we gezien. En je ziet de t-shirts waar remigratie op staat. En over dit soort extremistische groepen hebben we het die hier vanmiddag verzameld waren.
0: Vandaag en morgen vindt op het circuit van Zolder het Europees kampioenschap zonnewagenrijden plaats. Er zijn 30 teams uit 18 landen. Zij rijden met auto's die alleen zonlicht als brandstof hebben. En ze proberen op 24 uur tijd zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Organisator Ismail Ban Alal.
2: Het leuke is dat we hier vandaag in die wagens technologieën zien die we eigenlijk binnen 10, 15 jaar in de automotive zien terugkomen. Het is een zeer leuk project waar dat we eigenlijk de technologie van de toekomst wel echt kunnen ervaren hier in ons eigen land. Dus we zijn daar toch wel fier op dat we het tweede grootste event ter wereld op gebied van zonnewagenracen hier kunnen hosten.
0: In het voetbal speelt Charleroi op dit moment tegen Cercle Brugge. In het slot van de wedstrijd is het daar 3-2 voor Charleroi. Eerder vandaag versloeg Oud-Heverlee Leuven La Louvière met 2-0. Voor OHL is het de eerste zege van het seizoen. In de stand springt Leuven van de voorlaatste plaats naar de 15e. Het telt nu 4 punten, dat is evenveel als La Louvière. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing met soms wat lichte regen over. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig. Maxima dan tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
4: M&M.
5: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
4: Replay.
6: Het aftellen kan beginnen. Recht naar jou, nummer 1 in de M&M 50. Altijd een beetje nieuwjaar hier. Een hele goede avond.

0: 14.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zometeen in M&M Party.
1: Een uur lang.
0: Alles geven met DJ Magic.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh is opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Bij de aanval werd een brandstoftank geraakt. Er waren vlammen en een grote rookpluim te zien. Op de luchthaven werden vluchten geannuleerd of vertraagd. De Houthis zeggen dat ze ook andere olieinstallaties in Saoedi-Arabië hebben aangevallen, maar het is niet duidelijk of daar schade is. De Saoedische overheid geeft geen commentaar. De Houthis voeren al langer strijd tegen het regime in Saoedi-Arabië, maar de strijd is recent weer opgeflakkerd als uitloper van de oorlog tussen de VS en Iran. In Den Haag, in Nederland, heeft de politie 24 mensen opgepakt nadat daar vanmiddag een betoging van extreem rechts uit de hand was gelopen. Bij het begin van de betoging vielen actievoerders de politie aan. Ze gooiden ook met verkeersborden en daarop besloot het stadsbestuur dat de betoging niet meer mocht doorgaan. Er waren een 500-tal manifestanten en dat was een bont allegaartje van extremistische groepen, zegt Joris van Poppel in Den Haag.
3: Je kijkt eigenlijk naar een mengelmoes van verschillende groepen. Wij zijn het volk, pro-patria, defend-groepen. Die zijn nationalistisch, extremistisch en gewelddadig. Dat is vanmiddag weer gebleken. Als je wil weten waar ze voor staan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren en te kijken. Als je luistert, dan hoor je daar anti-migratie-slogans, maar ook antisemitische teksten, homofoob geluid. En als je kijkt, ja, wat zie je dan? Dan zie je de Hitlergroet door meerdere mensen gebracht, hebben we gezien. En je ziet de t-shirts waar remigratie op staat. En over dit soort extremistische groepen hebben we het die hier vanmiddag verzameld waren.
2: In Herstal bij Luik is er dan weer actie gevoerd tegen kernenergie. De demonstranten zijn tegen de mogelijke bouw van nieuwe kernreactoren op het terrein van een oude staalfabriek. Volgens een studie is die locatie geschikt om een nieuwe kerncentrale te bouwen. De actievoerders vinden kernenergie te duur en gevaarlijk en ze pleiten voor een energiebeleid dat voluit kiest voor hernieuwbare energie. Sport in het voetbal ontvangt Anderlecht Zulte Waregem. We zijn daar een kwartiertje ver. Bert Sterks, is daar al wat gebeurd?
4: Niet al te veel, nee. 0-0 na een kwartier voetballen. Het is echt nog de studieronde die aan de gang is tussen Anderlecht en Zulte Waregem. Een rustig wedstrijdbegin waarin Klaas van SCV wel één keer naar doel trapte. Maar ver ernaast. Maar toch, het is een belangrijke wedstrijd voor Anderlecht om niet nog meer terrein te verliezen op de ploegen die bovenin staan. Op Gent, Union, Club Brugge, Charleroi onder meer. Want die kloof begint al behoorlijk groot te worden. Dus geen puntenverlies leiden is de boodschap. Anders zou hier toch een kleine crisis om de hoek kunnen loeren in Anderlecht. Na iets meer dan een kwartier voetballen 0-0.
2: Dankjewel Bert. Er is op dit moment nog een wedstrijd bezig. In Lommel, KV Mechelen, is het nog 0-0. Eerder vandaag won Charleroi van Cercle Brugge met 3-2. Oud-Heverlee Leuven pakte zijn eerste zege van het seizoen. Het won met 2-0 van La Louvière. Vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing met soms wat lichte regen over. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen. Er staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig. Maxima tot 20 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: M&M.
1: Dit is jouw zaterdagavond op M&M.
0: Magic.

0: Zometeen in M&M Party.
1: Een uur lang
2: het beste van Tomorrowland.
0: One World Radio op M&M.
3: Goedenavond, het is 10 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden. Ook minderjarigen. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft naar eigen zeggen nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop dat verbod gebaseerd was. Het gaat om Handelingen 15, vers 20. En daarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is nu de redenering. In de zaak van de kasteelmoord is de laatste veroordeelde vrijgelaten. Het gaat om de Nederlander Evert de Klerk, die als tussenpersoon fungeerde bij de moord op kasteeleigenaar Stijn Sales in 2012 in Wingenen in West-Vlaanderen. De Klerk werd in beroep veroordeeld tot 20 jaar, waarvan hij er 7 heeft uitgezeten in Nederland. De moord op Stijn Sales was een uit de hand gelopen strafexpeditie, op het getouw gezet door zijn schoonvader André Gijsselbrecht, een huisarts. In Israël probeert de partij van premier Netanyahu te verhinderen dat Israëli's die in het buitenland wonen terugvliegen om te stemmen. Op 27 oktober zijn daar verkiezingen. Israëli's mogen niet per post stemmen. Wie dus in het buitenland woont en zijn stem wil uitbrengen, moet fysiek terugkeren. Het initiatief Fly and Vote stimuleert tienduizenden Israëlische expats om een vlucht te boeken. Uit peilingen blijkt dat de verkiezingen erg spannend worden. De coalitie van Netanyahu kan het net wel of net niet halen. De partij Likud van Netanyahu diende een klacht in bij de verkiezingscommissie en ze beschuldigde de organisatie achter Fly and Vote van illegale buitenlandse financiering. In Nigeria moet een onafhankelijke commissie de dood van 37 jonge mannen onderzoeken. Ze werden verdacht van illegale mijnbouw en zaten opgesloten in overvolle cellen bij een paramilitaire groep. Maar ze overleefden dat niet. Overlevenden vertellen dat de cellen slecht verlucht waren en dat bewakers gas gebruikten. De feiten leidden tot hevige protesten in de stad waar de dingen gebeurden. De politie zette wapens in om de betogers te verspreiden. De autoriteiten stelden een avondklok in en 20 bewakers werden geschorst. In het Louvre in Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt. Ze hingen 2 zelfgemaakte schilderijen op in de zaal waar de Mona Lisa hangt. De mannen bevestigden de doeken met plakband aan de muur en dat veroorzaakte lichte schade. De beveiliging van het museum kon hen tegenhouden en haalde de politie erbij. De mannen zeggen dat ze het als grap bedoelden. Sport. In het voetbal speelt Anderlecht thuis tegen Zulte Waregem. We zijn een kwartier ver in de tweede helft. Bert Sterks, wat is de stand?
4: De stand is 3-0 of misschien toch 2-0, want we wachten al enkele minuten op een beslissing van de VAR over naar het derde doelpunt van Anderlecht. Moet gekeken of niet. Mij is niet duidelijk wat er mogelijk zou fout gegaan zijn. Alleszins een meer dan verdiende voorsprong voor Anderlecht tegen Zulte Waregem, dat over de hele wedstrijd bijna niet gevaarlijk is geweest. Bentayeb maakte de 1-0 diep in de tweede helft nadat doelman Bostin in de fout ging. Daarvoor waren er ook al kansen voor Augustinsson en Sikan. En zo net in de tweede helft het eerste doelpunt voor Anderlecht van Winkel op een assist van Bentayeb, die nadien vervangen moest worden met een blessure. En wat later ook de 3-0 voor een overtreding die ik nog altijd niet goed zie. De scheidsrechter gaat nu even naar het scherm kijken en zo meteen gaan we het dan weten. 2-0 beter of 3-0. Het heeft al lang geduurd, we weten het nog altijd niet. Maar de voorsprong dus wel voor Anderlecht tegen Zulte Waregem.
3: Dat horen we straks dan. Dankjewel Bert. Er is op dit moment nog een wedstrijd bezig. In Lommel KV Mechelen is het nog 0-0. Atletiek. Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talence gewonnen. Thiam begon als leidster aan de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats ook vasthouden. Het is de eerste zevenkamp die ze kan afwerken sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs. Ook Norwits kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd derde in Talence. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Temperaturen rond 16 graden. Morgen eerst regen, later droog met opklaringen vanaf de kust en maxima tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party.
2: Het beste van Tomorrowland.
0: One World Radio op M&M.

0: Een uur lang.
1: De beste Eminem Party Hits.
0: Mixed by Erwin de Nul.
2: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Vannacht treedt de Britse popster Ed Sheeran voor het eerst op sinds rapper Macklemore uit zijn tournee is gezet. Macklemore verzorgde het voorprogramma, maar sprak tijdens shows steun uit voor Palestina. Onder druk van de concertorganisator werd Macklemore opzij gezet. De andere artiesten in het voorprogramma en de begeleidingsband van Sheeran haakten af uit solidariteit. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk van de concertorganisator. Voor het stadion in Philadelphia wordt een pro-Palestijns protest verwacht. De politie zet extra veiligheidsmaatregelen in rond het concert. In Nigeria moet een onafhankelijke commissie de dood van 37 jonge mannen onderzoeken. Het ging om jonge goudzoekers. Ze werden verdacht van illegale mijnbouw en zaten opgesloten in overvolle cellen bij een paramilitaire groep, maar ze overleefden dat niet. Overlevenden vertellen dat de cellen slecht verlucht waren en dat bewakers gas gebruikten. De feiten leidden tot hevige protesten. De politie zette wapens in om de betogers te verspreiden. De autoriteiten stelden een avondklok in en 20 bewakers werden geschorst. In de hoogste voetbalklasse heeft Anderlecht gewonnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. Een verslag van Bert Sterks.
3: Na enkele mindere wedstrijden mocht het wat meer zijn voor het Anderlecht publiek. En na een voorzichtige start lukte dat ook. Met de medewerking van doelman Bostien kon Bentayeb kort voor rust scoren 1-0. Na eerdere grote missers van Augustinsson en Sikan. De bezoekers konden in de hele wedstrijd weinig voor elkaar krijgen. Doelman Kozemans kende een rustige avond. Vlak na de rust besliste Winkler de match met 2 doelpunten. In enkele minuten. 3-0 verdiende zegen voor Anderlecht dat de achterstand op de ploegen bovenaan het klassement niet nog groter laat worden. Zulte Waregem verliest na een goede competitiestart voor de tweede week op een rij.
2: En Lommel KV Mechelen eindigde op 0-0. Mechelen kon in 7 wedstrijden nog niet winnen en is voorlaatste. Lommel is 11e. Atletiek. Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talence bij Bordeaux gewonnen. Thiam begon als leidster aan de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats vasthouden. Het is de eerste zevenkamp sinds de gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden die Thiam kan afwerken. En het was leuk, zegt ze.
4: J'ai pris du plaisir, me suis amusé. Et comme j'ai dit, surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
2: Je goed voelen tot het einde en dan toch wat vertrouwen krijgen in mijn eigen lichaam. Dat was de meevaller, zei Thiam nog. Ook Norwitz kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd 3e in Talence. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Temperaturen rond 16 graden. Morgen eerst regen, later droog met opklaringen vanaf de kust en maxima tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party! M&M Party Hits.
0: Mixed by Erwin de Nul.

0: Middernacht, 14 nieuws met Jo Valvekes. Vannacht treedt Ed Sheeran voor het eerst op sinds rapper Macklemore uit zijn tournee is gezet. Macklemore verzorgde het voorprogramma, maar hij sprak tijdens shows steun uit voor Palestina. Onder druk van de concertorganisator werd Macklemore opzij gezet. De andere artiesten in het voorprogramma en de begeleidingsband van Sheeran haakten af uit solidariteit. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Bij het stadion in Philadelphia wordt een pro-Palestijns protest verwacht. De politie zet extra veiligheidsmaatregelen in rond het concert. In Israël probeert de partij van premier Netanyahu te verhinderen dat Israëli's die in het buitenland wonen terugvliegen om te stemmen. Op 27 oktober zijn er verkiezingen. Israëli's mogen niet per post stemmen en wie in het buitenland woont en zijn stem wil uitbrengen moet fysiek terugkeren. Het initiatief Fly and Vote stimuleert tienduizenden Israëlische expats om een vlucht te boeken. Uit peilingen blijkt dat de verkiezingen erg spannend worden. De coalitie van Netanyahu kan het net wel of net niet halen. De partij Likud diende een klacht in bij de verkiezingscommissie en beschuldigt de organisatie achter Fly and Vote van illegale buitenlandse financiering. Getuigen van Jehovah mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop het verbod gebaseerd was. Daarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is de redenering. In het voetbal heeft Anderlecht met 3-0 gewonnen van Zulte Waregem. Het verslag is van Bert Sterks.
1: Na enkele mindere wedstrijden mocht het wat meer zijn voor het Anderlecht publiek. En na een voorzichtige start lukte dat ook. Met de medewerking van doelman Bostien kon Bentayeb kort voor rust scoren 1-0. Na eerdere grote missers van Augustinsson en Sikan. De bezoekers konden in de hele wedstrijd weinig voor elkaar krijgen. Doelman Kozemans kende een rustige avond. Vlak na de rust besliste Winkler de match met 2 doelpunten in enkele minuten. 3-0 verdiende zegen voor Anderlecht dat de achterstand op de ploegen bovenaan het klassement niet nog groter laat worden. Zulte Waregem verliest na een goede competitiestart voor de tweede week op een rij.
0: En Lommel KV Mechelen eindigde op 0-0. Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen. Zo schiet het niet op, beseft trainer Fred van der Biest.
2: Met puntjes, 3 gelijke spelen in 7 wedstrijden koop je niet veel. In La Louvière beloon je je eigen niet. Vorige week beloon je je eigen niet met punten. Vandaag beloon je je eigen niet met 3 punten. Er zijn toch 4-5 punten die in de rekening op dit moment doorwegen. Maar bon, ik vond dat we terug een ploeg zagen die ervoor ging, zoals vorige week. We hebben de 0 gehouden, dat is ook positief. Maar het is aan de overkant dat we die kansen, die 100%, 1000% kansen, dat we absoluut moeten gaan afwerken.
0: Atletiek. Nafity Yam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talens gewonnen. Het is de eerste zevenkamp sinds de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden die Tiam helemaal kan afwerken. Maar het was leuk.
3: J'ai pris du plaisir, je me suis amusé et comme j'ai dit surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
0: Toch weer wat meer vertrouwen gekregen in mijn lichaam, zei Tiam nog. Ook Norwitz kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd derde. Een nieuw uitgaansconcept voor jongeren. Een dancefestival midden in de stad, op een binnenplein of een stadstuin. En alleen overdag, van 2 uur 's middags tot de laatste 11 uur. Dat is Amant Vert, een initiatief van enkele Mechelse jongeren. Het was de eerste editie en het idee is niet zo gek, vinden deze bezoekers.
4: De jeugd is een beetje aan het minder aan het uitgaan. En deze is een beetje terug, een leven terug in de jeugd aan het brengen. En dat vind ik wel heel goed.
5: Vroeg in je bed, zalig. En dan kunt je ook de laatste trein nemen, kunt wat drinken. Dat gaat allemaal, ja.
6: Dat is juist het leuke aan deze. We zijn vandaag op tijd ons bed in. Morgen hebben we onze hele dag nog. En dat is wel het fijne eraan wel.
0: Dat is helemaal waar. Maar eerst nog even het weer. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog, temperaturen rond 16 graden. De dag begint nog met wat regen, later droog met opklaringen vanaf de kust, maximaal tot 22 graden. Maandag rustig en vrij zonnig tot 20 graden dan. De dag zit erop. Ik laat u de komende uren in handen van Joppe Matijn, die de wereld in de gaten houdt en elk uur verslag brengt. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 1 uur, goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Philadelphia in de Verenigde Staten heeft de politie extra veiligheidsmaatregelen genomen voor een concert van Ed Sheeran. Die treedt vannacht voor het eerst op sinds de heisa rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. De popzanger zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden intussen voor de helft van de originele prijs te koop aangeboden worden. Aan het stadion in Philadelphia wordt ook een pro-Palestijns protest verwacht. En daarom neemt de politie dus ook extra maatregelen. De Belgische Tafeltennisfederatie is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat gebeurde vorige week al. Het nieuws is nu pas bekend geraakt. Een hacker zou onder meer de gegevens van bijna 67.000 leden van de federatie gestolen hebben. De Tafeltennisbond is een onderzoek gestart. De voorbije week raakte ook al bekend dat de Franstalige Gymnastiekfederatie ook het slachtoffer werd van een cyberaanval. Daarbij werden de gegevens van 200.000 leden gestolen. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht de wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. Anderlecht-speler Martin Winkler scoorde 2 keer.
1: Of course, the whole team, you know, when you win against them in a difficult game, 3-0, yeah, it's important to win this game. And now we can chill a little bit, get the head clean, and then we come back in 20 days.
0: In het klassement staat Anderlecht nu op de 5e plaats. De voorbije avond speelde Lommel ook tegen KV Mechelen. Die wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel. In het klassement staat Mechelen op de voorlaatste plaats. Lommel is 11e. En Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in Talons in Frankrijk gewonnen. Het is de eerste zevenkamp die Thiam kan afwerken sinds de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden.
2: J'ai pris du plaisir, je me suis amusé et comme j'ai dit surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
0: Norwitz werd 3e in Talons. En dan nog het weer. Vannacht zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Philadelphia in de Verenigde Staten heeft de politie extra veiligheidsmaatregelen genomen voor een concert van Ed Sheeran. Die treedt vannacht voor het eerst op sinds de heisa rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. Ed Sheeran zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden intussen voor de helft van de originele prijs te koop aangeboden worden. En aan het stadion in Philadelphia wordt ook een pro-Palestijns protest verwacht. En daarom neemt de politie dus ook extra maatregelen. Nabij de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Russische leger. 2 van de 3 slachtoffers zijn kinderen, een meisje van 2 jaar en een jongen van 3 jaar. Bij de aanval raakten ook verschillende huizen en voertuigen beschadigd. In Johannesburg in Zuid-Afrika is een demonstratie georganiseerd voor de slachtoffers van een mogelijke seriemoordenaar. In de stad werden op 2 maanden tijd de lichamen van 9 vermoorde vrouwen gevonden. De moorden veroorzaken onrust in Johannesburg. Vrouwenrechtenorganisaties eisen dat de overheid snel ingrijpt. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht de wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu op de 5e plaats. De voorbije avond speelde Lommel ook tegen KV Mechelen. Die wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel.